een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusseprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf zal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Een Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Gient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken. Op Loe FM

Ja, goedemorgen luisteraars. Welkom in het zondagmorgenprogramma hier bij de lokale omroep Elburg. Met vanmorgen de uitzending vanuit de kerk in het Harde, oftewel de Nederlands Gereformeerde Kerk. De Schuilaf. Vanaf 9:30 zullen we daar rechtstreeks aan overschakelen om die uitzending te verzorgen deze morgen. Verder gaan we natuurlijk mooie muziek draaien. Tot en met 12 uur zijn we hier live aanwezig hier. En hier, dat betekent aan de Vrije Straat nummer 13 op zondag 14 juni alweer. En ik mag vandaag vanmorgen deze presentatie voor u doen. En natuurlijk gaan we ons best over doen om zoveel mogelijk mooie muziek erbij te draaien. En natuurlijk niet te vergeten de live uitzending vanaf 9:30 door te schakelen naar de Schuilhof, de Nederlands Gereformeerde Kerk in het Harde. Wens u een hele fijne zondagmorgen.

Er was Heer komt de duur van een opwekkingslied. Daarvoor we zijn begonnen met dank u voor deze nieuwe morgen. En dat is natuurlijk niet voor niks opgezet, want dat is natuurlijk ook altijd het geval. Als je morgens weer lekker mag wakker worden in goede gezondheid, dan ben je zeker dankbaar voor deze nieuwe morgen. Gespeeld door Ayan en Edith Post. Zoals gezegd, we gaan straks overschakelen rond de klok van 9:30 naar de kerk De Schulhof in het Harde, de Nederlands gereformeerde gemeente. Die zal daar de live uitzending doen, de kerkdienst van vanmorgen uiteraard. Van tevoren zullen we de liturgie nog even met u doornemen. Maar voor die tijd draaien we natuurlijk, zoals al eerder vermeld, nog mooie nummers vooraf.

Ja, dus Psalm 68 en dat was vers 10 en 17 van het Veluws bovenstemkoor. U hoort hem ook. En ja, het is een hele mooie psalm en die wordt ook heel veel gedraaid, vooral ter bemoediging. Want ook de tekst zal ik even bijpakken. Het heeft alles in zich om daar toch heel veel hoop en steun aan te beleven. Het is Psalm 68 vers 10, dat gaat over geloof zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag en nacht met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Die God is ons een God van heil, hij schenkt ons uit goedheid zonder peil. Ons het eeuwig zalig leven, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ja, dat is toch een hele prachtige mooie tekst waar je wat aan hebt. Vooral als je in de moeilijkheden zit, of je bent ziek, of er, is een eind, er komt een eind aan je leven. Dan is het toch een mooie steun om daar eens naar te luisteren. En zeker als de Urkers zingen, want daar zing ik natuurlijk zelf ook mee. En als ze dan Psalm 68 vers 10 zingen, dan komt de bovenstem eroverheen. En dat is werkelijk kippenvel, mooi om te horen.

dat was Wat een dag zal het zijn. Ook altijd een heel mooi nummer. Dit keer van het koor van Henk van der Maarten. Ja, mocht u denken, die Egbert heeft een beetje een zware stem. Dat zou kunnen. Ik heb gisteren een veiling moeten doen op de Hoge Henk voor het goede doel. Oftewel een originele erfus. En moest je even een paar uur de boel aan elkaar praten. En vandaar dat de stembanden wat zijn getackeld. Maar goed, een paar bakjes koffie erin zometeen. En dan gaat het zeker allemaal vandaag weer goed komen. Dus geen paniek. We gaan zo, als gezegd, naar de uitzending Kerkdienst op het Harde. Oftewel de Nederlands Gereformeerde Kerk. En die gaat om 9:30 beginnen, Kerk de Schuilhof. En we gaan daar even nog vooraf de liturgie doornemen. Het is dus de ochtenddienst om 9:30 met José Cozaam. We hebben de, beginnen met de mededeling, de foto met groet. Dan zingen we Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Dan gebed. Dan hebben we de intro, bijbellezing, zingenpreek. En dan hebben we de bijbellezing, Handelingen 8, vers 26 en 40. Een kindermoment. En dan gaan we naar zingen stap op stap. En we zingen Psalm 25, 2 en 6. Daarna de volgende preek. En dan is het zingen en dan met Heer, wijs mij uw weg. Dan krijgen we nog geloofsbelijdenis. Heer, u hebt mijn leven. U bent mijn leven. Dan het gebed collecte en dan zingen lopen op het water. En dan de zegen. En dat is de kerkdienst van vanmorgen vanaf het Harde. Zoals al eerder vermeld, de Schuilhof. En als het goed is gaan we daar straks overschakelen vanaf rond de klok van 9:30.

Ja, dat was De Zingende Zeeman. En dat nummer was O Heerlijke Woning daarboven. We hebben inmiddels contact met de kerk. Uitzending van De Schuilhof. Oftewel de Nederlands Gereformeerde Kerk op het Harde. Die staat nu in verbinding. De dienst is nog niet begonnen helemaal. Dus dat betekent dat we nog even een nummer draaien. En als dat begint, dan schakelen we gelijk door naar De Schuilhof in het Harde. Zometeen met de zondagmorgendienst.

Dat was een mooi nummer van de christelijke zangbroeders Eiland Urk. En dat was Zions Wachten. We gaan, zoals gezegd, straks overschakelen naar de kerk in het Harde, oftewel de Schuilhof. Maar voor de tijd draaien we nog even wat muziek. Wilt u zelf ook een verzoeknummer aanvragen? Dat kan, want vanavond is er ook een verzoeknummerprogramma nog. En ik heb begrepen dat het tot 12 uur mogelijk is om een aanvraag te doen. Dus wil je iemand verrassen met een mooi lied of een bemoediging of een verjaardags of gewoon voor jezelf? Dat maakt ook helemaal niet zoveel uit. Een verzoekplaat kunt u aanvragen via verzoekplaat, @ loumedia.nl. Dus verzoekplaat, @ loumedia.nl. Dan kunt u zelf ook een aanvraag doen voor een mooi nummer. En dat zal vanavond in het verzoekplatenprogramma worden afgespeeld natuurlijk.

0: Ja, we gaan nu rechtstreeks overschakelen naar de Nederlands Gereformeerde Kerk in het Harde, de Schuilhof.
1: Goedemorgen gemeente, welkom. En deze bijzonder welkom, ook voor de luisteraars van de lokale omroep. Fijn dat ook jullie meeluisteren en op deze manier met ons verbonden zijn. Als goed is komt er zo'n foto. Met blijdschap deelt de kerkraad jullie mee dat woensdag 10 juni Circo Leon Juda is geboren. Leon is de zoon van Martin en Henriette Compaan en de broertje van Joas. Ook gefeliciteerd met opa en oma die in de kerk zitten hier. Na deze kerkdienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Gasten zijn hier ook van harte voor uitgenodigd. En in deze dienst gaat voor student José Corsaan uit Putten. Ik wens u gezegende eredienst.
2: Allemaal. Hoi. Ik ben dus José Corsaan en ik woon in Putten. Ik ben daar jeugdwerker en ik ben in een traject om preekbevoegdheid aan te gaan vragen. Dus ik vind het heel fijn dat ik hier mag komen om met jullie deze dienst te gaan vormgeven. Maar we zijn hier om God te groot te maken, om hem te dienen, om voor hem ons leven neer te leggen. En daarom willen we ook gaan staan en zullen we onze afhankelijkheid van hem beleiden.

Namens God mag ik jullie groeten. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor jullie. Van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. We zingen, ik hef mijn ogen op naar de bergen. En dat is opwekking 451.

Ja, dat ging even met de nummering waarschijnlijk niet helemaal goed. Ik heb allemaal liederen uit optoonhoogte gegeven. Dus misschien gaat dat de rest wel goed. Dat hoop ik maar. In alles zijn we afhankelijk van Gods zegen. En daarom willen we ook bidden voor deze dienst. Lieve Vader in de hemel. We zijn hier bij elkaar gekomen omdat we u nodig hebben. We hebben uw hulp nodig en we kijken soms op naar de bergen die groot zijn en die zwaar lijken. En weten we eigenlijk soms niet hoe we er overheen moeten klimmen. Maar u bent erbij. Stap voor stap zult u ons de weg wijzen. En daarom zijn we hier ook vanmorgen bij elkaar om rust te zoeken. Om even een pas op de plaats te maken. Om even stil te staan bij wie u bent. Heer, want u bent de machtige, u bent onze schepper, u bent onze maker. En dat, dat is goed om daarbij stil te staan, om daar elke dag over na te denken. Dat we stap voor stap met u op weg zijn naar het grote, mooie, naar de grote mooie toekomst die u ons hebt beloofd. Heere God, wilt u ons een fijne dienst geven, dat we u de eer kunnen geven. Te geven dat, dat ons hart open mag staan en dat we mogen genieten ook van de dingen die we mogen meemaken. Heer, in alles bidden we u om uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Goed, 3 weken geleden was het Pinksteren. Ik denk dat jullie dat nog wel weten. En dan vier je dat de Heilige Geest in de harten van de mensen is gekomen. Dat is ongeveer 2000 jaar geleden. En wij denken daar ieder jaar aan terug om er ook echt bij stil te staan. Ja, de Heilige Geest is in ons hart komen wonen. En ik vroeg me af hoe het verder is gegaan met die leerlingen die toen leefden. Met de apostelen die de Geest kregen. En zo kwam ik bij het verhaal wat we vandaag gaan lezen. En dat speelt zich een paar maanden na het Pinksterfeest af in die tijd. Na de uitstorting van de Heilige Geest was er een enorme groei van de gemeente. En er kwamen heel veel mensen tot geloof. De apostelen die genazen mensen en ze deden wonderen. En ze vertellen overal over wie Jezus is en dat hij is opgestaan. Maar de apostelen krijgen het druk. Ze krijgen het eigenlijk te druk. En daarom kwamen ze met het lumineuze idee dat er helpers aangesteld moeten worden. Nou, er worden helpers aangesteld en die worden diakenen genoemd. En 2 van die mannen zijn Stefanus en Filippus. Nou, Filippus gaan wij vandaag volgen. Maar ja, er ontstaat ook al heel snel verwarring en gedoe. Want de mensen willen heel graag over Jezus vertellen. Maar de Joodse leiders die vinden dat maar helemaal niks. En er ontstaan rellen op straat en er is gedoe. En het wordt ook gevaarlijk. En daarom moeten sommige apostelen zelfs vluchten. En ze vluchten naar Samaria. En Filippus vlucht daar ook heen. Dat kun je als het goed is zien op de dia. Filippus die vlucht van Jeruzalem naar Samaria. Dat is zeg maar even van Amersfoort, nou kom je langs de Harde, naar Enkhuizen. Dat is ongeveer die afstand. Nou, en in Samaria vertelt hij ook over Jezus. En dan is het weer wat rustiger. En dan gaat hij weer terug naar Jeruzalem. En vanaf daar begint het verhaal wat we vandaag gaan lezen. Er zijn 5 mensen die er straks naar voren komen. Maar eerst zingen we voor de opening van het woord van God. Zingen we: Spreek, o Heer, door uw heilig woord.

0: 5 bijbellezers graag naar voren roepen. We gaan vandaag het bijbelverhaal in een soort van dialoog lezen. Op de beamer kun je straks gewoon de tekst uit de MBV 21 meelezen. Maar er zijn meerdere personages in dit verhaal. En zo lezen we het verhaal. We lezen het eerst. Jullie lezen het eerst 1 keer in zijn geheel. En daarna zal ik stopte telkens en zal ik een kleine uitleg geven als een soort van voice-over wat er dan dus eigenlijk gebeurt.
1: Een engel van de Heer zei tegen Filippus:
2: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem gaan. Ga naar Gaza.
3: Ik deed wat de engel zei en ging naar die weg toe.
1: Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus:
4: ga naar die man daar in de wagen.
3: Ik haastte me naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Ik vroeg: begrijpt u ook wat u leest?
5: De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Dit is wat ik las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. Filippus, kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?
3: Ik vertelde de man over het evangelie van Jezus, waarbij ik deze schrifttekst als uitgangspunt nam.
1: Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei:
5: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?
1: Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg met vreugde.
3: Ik kwam terecht in Asdod. Vandaar reisde ik verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, totdat ik in Caesarea aankwam.
0: Engel, geest, Filippus en meneer uit Ethiopië. We gaan het verhaal nog een keer lezen en dan zal ik er dingen over uitleggen, over vertellen.
1: Een engel van de Heer zei tegen Filippus:
6: wow, een engel!
0: Hoe ziet hij eruit? Blijkbaar weet Filippus direct dat het een engel is.
2: Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem, naar Gaza.
0: Ja, dat is het Gaza, waar wij nu ook heel vaak iets over horen in het nieuws. En dat is ook het Gaza waar Simson vroeger de poorten uit de stadsmuur gehaald heeft. En het ligt zo'n 80 kilometer vanaf Jeruzalem. Misschien vraagt hij zich wel af: waarom moet ik naar die eenzame weg? Wat zou daar nu kunnen gebeuren?
3: Ik deed wat de engel zei en ging naar die weg toe.
1: Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist.
0: Even iets over die meneer, hè? Over die eunuch uit Ethiopië. Nou, het is net even boven het Ethiopië van nu, het is in Afrika. En wat ik nu ga vertellen over die meneer, die uineugt, is misschien een beetje naar om te horen. Want bij die meneer zijn de ballen en misschien wel zijn penis weggehaald. En dat gebeurde vroeger wel vaker. En hij kon dus geen kinderen krijgen. Vaak hadden eineugen ook een zachtere huid en een wat hogere stem en minder haar. En deze meneer die werkt aan het hof van de koning. Maar de moeder van die koning is eigenlijk degene die de echte macht heeft. Zij draagt dan ook een ambtstitel Kandake. Ook bijzonder dat een vrouw dus aan de macht is. Let op. Deze Ethiopiër is dus in dienst bij deze koningin moeder als minister van Financiën. Het is dus een belangrijke man. En omdat hij een hoge belangrijke functie heeft, koos men dus ook vaak voor een uineug, omdat zij geen greep naar de macht konden doen.
1: Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen.
0: Ja, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Jeruzalem had deze uineug één of meerdere boekrollen uit Jesaja gekocht. En dat waren dure boekrollen en die waren ook met de hand geschreven. Maar dit was dus een rijke meneer en hij kon dat prima betalen. En deze boekrol uit Jesaja was hem waarschijnlijk getipt omdat daar iets staat over vreemdelingen en over uineugen. En er staat in bijvoorbeeld Jesaja 56 vers 3, laat de uineug niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Dus het gaat ook echt om de waarde van deze mensen die misschien echt wel problemen hadden aan te geven.
1: De geest zei tegen Filippus:
4: ga naar die man daar in de wagen.
0: Ja, zie je dat? We hebben net een engel gehad en nu spreekt de geest tot Filippus. Dus het zijn twee verschillende manieren waarop God iets tegen Filippus zegt.
3: Ik haastte me naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Ik vroeg, begrijpt u ook wat u leest?
5: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Stap in de wagen en kom naast me zitten.
0: Ja, Filippus reageert direct op wat de Heilige Geest dus tegen hem zegt. En hij rent naar de wagen. En terwijl hij dat doet, hoort hij de Ethiopiër hardop lezen uit de boekrol. Nou, hardop lezen was in die tijd heel normaal. Dat was ook echt de manier om te leren. De Joodse rabbies die hadden dat echt als methode. Van als je hardop leest, dan onthoud je het ook beter. Dus voor alle studenten, alle scholieren hier, als je iets moet leren, ga het ook even hardop lezen. Dat helpt. En ook al kent dus die Ethiopiër en Filippus, die kennen elkaar niet. Toch wil die Ethiopiër meer weten. En daarom nodigt hij Filippus in de wagen. Hij kan vast meer vertellen. En Filippus, ja, die begrijpt nu waarom de geest en de engel tegen hem gezegd had waarom hij naar die eenzame weg moest.
5: Dit is wat ik las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. Filippus, kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?
0: Ja, dit gedeelte wat de Ethiopiër nu net las, dat staat in Jesaja 53, vers 7 en 8. En het is natuurlijk geen toeval dat hij dit leest. Maar echt Gods leiding. Dit was een tekst waar de meeste rabbies en schriftgeleerden eigenlijk ook heel veel vragen over hadden. Van, over wie gaat dit nou eigenlijk? Gaat het over Jesaja zelf of over iemand anders? Dus die vraag van die Ethiopiër is heel logisch. Hij weet ook niet waar het over gaat.
3: Ik vertelde de man over het evangelie van Jezus, waarbij ik deze schrifttekst als uitgangspunt nam.
0: Ja, Filippus die weet dat deze tekst over Jezus gaat, want hij is de knecht van de Here en hij is degene die voor de overtredingen en de zonden van de mensen is gestorven. En dat hij weer leeft. En Filippus vertelt de Ethiopiër ook dat hij bij Jezus kan horen door in hem te geloven. Geloven alleen. En dan kan hij zich laten dopen.
1: Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei...
5: Kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?
0: Ja, tussen Jeruzalem en Gaza liggen wadi's. En die drogen soms in de zomer op. Maar op dit moment is er dus nog water. En de eunuch vraagt zich af waarom hij niet gedoopt zou kunnen worden. En inderdaad, het feit dat hij dus een buitenlander is en een eunuch is... Hij is ontmand en wij zouden misschien tegenwoordig wel zeggen... hij heeft problemen met zijn identiteit, misschien wel met zijn gender. Dat verhindert niet dat hij gedoopt kan worden. Het enige wat van belang is, is dat hij gelooft.
1: Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in... zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte.
0: Ja, blijkbaar twijfelt Filippus geen moment... En hij doopt de Ethiopiër.
1: Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg met vreugde.
0: Ja, dit vond ik dus echt heel bijzonder. Dat Filippus ineens van het ene naar het andere plaats verdwijnt. Daarover ga ik straks meer vertellen.
3: Ik kwam terecht in Asdod. Vandaar reisde ik verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot ik in Caesarea aankwam.
0: Ja, na zijn plotselinge verdwijning van de weg van Gaza, mag het volgende plaatje wel even. Nog iets verder. Ja. Hij was dus in Gaza. Ja, hij was in Gaza en dan ineens is hij in Azotus. Dat is ook Asdod. Dat is zo'n 60 kilometer ten noorden van Gaza. En Azotus is de Griekse naam en Asdod is de Hebreeuwse naam voor dezelfde stad. Nou, heb je in Friesland ook wel, hè? Ljouwert en Leeuwarden. Van Asdod reist Filippus zo naar het noorden, naar Caesarea. En onderweg vertelt hij dus ook overal over Jezus. En dat is gewoon even grappig, vond ik zelf, om te vertellen. Hij gaat dus in Caesarea wonen en een tijd later komen Paulus en Lucas bij hem op bezoek, bij zijn gezin. Want daar woont hij dan nog steeds en dan gaan ze logeren bij Filippus. Dat staat in Handelingen 21 vers 8. Dat verzin ik niet, dat staat in de Bijbel. En nog even als laatste, voordat jullie mogen gaan. Voor de mensen die het leuk vinden, ik heb nog even dit plaatje gemaakt, even gewoon... Een beetje in dezelfde afstanden van Nederland en Israël. Dus Filippus was in Jeruzalem, vlucht naar Samaria. Nou, je zou kunnen zeggen Amersfoort-Enkhuizen. Dan gaat hij naar Gaza, naar eigenlijk Rotterdam. En dan wordt hij verplaatst naar Haarlem. En dan reist hij naar Caesarea, nou, laten we zeggen Den Helder. Dat zijn een beetje de afstanden. Om het je een beetje te kunnen voorstellen hoe dat in elkaar zit. Ja, heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Jullie mogen weer gaan zitten. En dan wil ik graag de kinderen naar voren roepen. Komen jullie? Ik heb hier iets. Komen jullie ook kijken? Kijk eens. Ja, kom maar bij zitten. Zie, ik heb een soort van puzzel. Goed zo. Wat leuk dat jullie er ook bij zijn. Wat gezellig. Kom maar bij. Hebben jullie dat verhaal gehoord net? Wat vond je gek of wat vond je mooi? Weet je er nog iets van? Wat viel je op? Nog niet iets speciaals. Nou, weet je, ik vond het wel bijzonder. Kijk, dat hier is Filippus en dan komt er zo een meneer aan. Helemaal precies op dat moment leest hij in de Bijbel. Ik laat ook even de mensen zien. En dat is toch echt wel heel toevallig? Of is dat heel gewoon? En dan vertelt Filippus die meneer, kijk hier, Ik laat het even zien. Hè. Filippus die vertelt aan die meneer alles over de Heer Jezus. En dan laat hij zich dopen. En nou ja, dan is hij helemaal blij. Dit past helemaal niet. Dit is een heel moeilijk puzzeltje hoor. Volgens mij moet hij zo. En dan zo. Nou, ik weet het niet eens meer precies. Zo moet hij volgens mij. En hij laat zich dopen en dan gaat Filippus in één keer weg. Wie speelt er wel eens verstoppertje? Jullie spelen allemaal wel eens verstoppertje, denk ik. En dan ben je weg, toch? Ineens ben je weg. Hoe kan dat? Waar ben je? Ik zie je niet. Ja, ik heb je gevonden. Daar was je. Zo gaat dat met verstoppertje, hè? En dan ineens valt het weer bij elkaar. Net als een puzzeltje. Soms gebeuren er hele gekke dingen. Snap je er helemaal niks van. En dan ineens... Ah, daar was je weer. En dan ineens snap je het. Net als een puzzeltje. Zo gaat dat vaak. En weet je, ik ga ook nog eventjes iets aan die mensen daar vertellen. Maar jullie mogen nog even blijven zitten. Want de volgende plaatje op de dia, je kunt hier ook even kijken. Volgende, ja. Ik had het net over verstoppertje spelen en dan ben je ineens weg. Maar dat kan toch helemaal niet. En soms heb je wel een computerspelletje en dan kun je ineens van het ene landschap naar het andere, hè? Ik weet niet, ken jij Fortnite? Nee, nou ja, dat is een beetje moeilijk. Maar dat heel veel jongeren weten, kennen wel Fortnite. Dan kun je ineens verplaatsen van de ene wereld naar de andere wereld. En Harry Potter, nou dat kennen misschien ook sommige mensen wel. Die heeft zo'n, verdwijnkleed en dan verschijnt tot die ineens in Einstein. En voor de wat oudere mensen die Suske en Wiske misschien nog wel kennen. Misschien weet je nog van professor Barabbas dat hij zo'n teletijdmachine had en dat hij dus ook ineens verplaatste naar iets anders. Nou, je denkt, dat kan toch helemaal niet. Je kan toch niet ineens zomaar weg. Maar de Heere God kan dat wel. En daarover gaan we meer vertellen. Ja? Nou, mogen jullie weer naar je plekje toe.

Ja, want het is natuurlijk wel een beetje bijzonder dat dit gebeurt. En waarom staat het eigenlijk in de Bijbel? Dat is eigenlijk ook best wel mijn vraag. Waarom verdwijnt Filippus ineens? Wat moet je hiermee? Kan ik daar wat mee? Dat gebeurt toch eigenlijk nooit, dat je zo ineens kan verplaatsen. Ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. Nou, daarover gaan we straks nadenken. Maar eerst zingen we Stap voor Stap. En direct daarachterna ook Psalm 25 vers 2 en vers 6 uit de nieuwe psalmberijming. Om ons hart ook open te stellen voor de woorden van God voor vandaag.

Ja, ik ga vandaag proberen met jullie om de betekenis te zoeken van het verschijnen en het verdwijnen van Filippus. En aan de hand van het puzzelstukje wat je op je stoel ook hebt gevonden, probeer ik dat ook uit te leggen. Als je dat ook bekijkt, dan weet je waarschijnlijk niet hoe het complete plaatje eruit ziet. Jij en ik, we leven allemaal in het grote plan van God, waar we meestal niks van begrijpen, maar soms valt er een puzzelstukje op zijn plek. Net als in het verhaal van Filippus. Dus we kijken vandaag naar drie punten. Het verschijnen van Filippus en het verdwijnen van Filippus en dan het vervolg ervan. Nou, de engel van God die geeft Filippus eigenlijk een puzzelstukje. En hij zegt, ga naar de weg tussen Jeruzalem en Gaza. Doe dat. Nou, dat is het puzzelstukje wat Filippus krijgt. Hij heeft geen idee wat er hem staat te wachten. Maar hij doet het. Hij gehoorzaamt en hij gaat. En hij verschijnt daar op die uitgestorven weg. En daar ontmoet hij dan dus die Ethiopiër in die wagen. Die over Jesaja leest. En nou, ze komen naast elkaar zitten. En Filippus die vertelt van alles over Jezus. En de man gelooft. Het ging supersnel. En hij wil gedoopt worden. En dat doet hij. Alsof er op dat moment ook voor die man uit Ethiopië een puzzelstuk op zijn plek valt. Hij was aan het zoeken, hij begreep het niet. Filippus komt naast hem en hij gelooft en hij denkt van dit is het. Ik wil bij Jezus horen. Er valt een puzzelstukje op zijn plek. En ik moest ook denken aan wat er dan in Jesaja staat. Daar staat, je zult met eigen oren een stem achter je horen zeggen, dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts, rechts, daar moet je links. Soms krijg je een aanwijzing van God, een tip van iemand kan het zijn, of zomaar op een onverwacht moment. Het kan een uitspraak zijn van iemand, of een bijbeltekst, iets uit de natuur, een lied. En dat kan je ineens op nieuwe gedachten brengen. Nou, ik vertelde in de voorbereiding van deze preek ook dat ik hiermee bezig was. Ik vertelde het aan mijn dochter, die is 26 jaar. En die zei van, hé, ik herken dat wel. Want toen ik een jaar of 10 was, moest ik een werkstuk maken op de basisschool. En

Waardoor ze ineens begreep van nee, dat is niet wat ik wil. Nou, misschien herken je dat zelf ook wel. Dat je zoiets hebt gehad bij jezelf. Dat je denkt van, oh ja, iets in mijn leven heeft mij net op een ander spoor gebracht. En ik vind het mooi als je dat ook voor jezelf probeert te bedenken. Heb ik dat wel eens meegemaakt? Denk er maar eens over. En misschien is het ook mooi om dat met elkaar te delen. Straks als je bij elkaar aan tafel zit of met de koffie zometeen. Dat je kunt zeggen, ja, er viel een puzzelstukje op zijn plek. Het was maar een puzzelstukje in een heel groot geheel, maar het was een puzzelstukje. Dan gaan we naar het tweede. Want dan ineens verdwijnt Filippus. Dat is een goddelijke ingreep. Dat is een soort van teleportatie, maar dan echt letterlijk. Filippus, zijn lichaam verdwijnt ineens, want die Ethiopiër die ziet hem niet meer. En ineens is hij 60 kilometer verderop in Asdod. Dat is echt bijzonder. Dat is echt iets wat je in de Bijbel eigenlijk nooit leest. Nou, ik heb het nagekeken en alleen de profeet Ezechiël heeft iets dergelijks ook meegemaakt. Dat hij door de geest opgeheven werd en hij werd naar een stad, nou, Tel Abib werd hij gebracht. En ook een tijdje later wordt hij door de geest bij een lok van zijn haar meegevoerd naar een andere plek. Nou, en ook later als Jezus is opgestaan uit de dood, lees je er ook wel van dat Jezus ineens verschijnt. Bijvoorbeeld toen de discipelen bij elkaar in de kamer zaten en ze hadden de deur op slot gedaan, want het was echt heel gevaarlijk. En ineens is Jezus daar in hun midden. Dat kan helemaal niet, want de deur die was op slot. Maar het was wel zo. Jezus die stond daar ineens. Dus wat hier gebeurt met Filippus is echt een uitzondering. Dat maak je eigenlijk nooit mee. Maar daarom heeft Lucas het wel opgeschreven in zijn boek Handelingen. Hoe Filippus dit heeft ervaren, dat is niet bekend, dat weten we gewoon echt niet. Maar dat het is gebeurd, dat het geen fictie of deepfake is, dat is ook duidelijk. Lucas schrijft dit verhaal op, omdat dit een belangrijk moment is. Want het gaat hier om de bekering van die Ethiopiër en die het evangelie naar Afrika zal brengen. Daar ligt de focus op in dit verhaal. En het ligt niet meer op Filippus. Dat Filippus verdwijnt van het toneel, dat is dus heel bewust door God zo gedaan. Het gaat niet meer om Filippus als redder. En het gaat ook niet om de relatie tussen de Ethiopiër en Filippus. Het gaat in dit verhaal over Gods leiding en zijn plan. God zorgt verder voor deze man uit Ethiopië. En dat hoeft Filippus niet meer te doen. En het verhaal laat dus ook zien dat soms korte ontmoetingen net zo belangrijk zijn als lange relaties. Filippus komt in Asdod terecht, 60 kilometer verderop. En hij mag daar nu in de steden, ook in de buurt, helpen om mensen, om de puzzelstukjes bij mensen ook weer op hun plek te laten vallen. Zodat er steeds meer mensen in Jezus gaan geloven. Nou, wat jij daarmee kan, want jij maakt zo'n verplaatsing misschien niet mee, maar toch ook op een andere manier misschien weer wel. Want misschien heb jij ook wel eens het gevoel gehad van, huh, hoe ben ik hier beland? Zonder dat je het wist, zei je iets voor de ander dat precies het juiste woord op het goede moment was. Of iemand wees jou op een opleiding of een vacature die echt precies dat was, de weg die jij mocht gaan. En je beseft, hierin heeft God mij de leiding gegeven. Dat heeft God gedaan. Wat je er ook van kan ontdekken is dat dus niet elke relatie of taak voor altijd is. Dat zie je ook in het verhaal van de Ethiopiër en Filippus. Soms haalt God je dus ook weg uit bepaalde patronen of gewoontes, rollen of verwachtingen waar je anders in zou blijven hangen. Hij opent nieuwe wegen, soms door onbegrijpelijke omstandigheden heen, die je echt niet begrijpt, pijnlijk kunnen zijn. Maar pas als je terugkijkt dat je
ook niet altijd, maar soms

kan zeggen, ja, het was God die mij dit liet meemaken. En er is een sterkere band ontstaan tussen jou en God. En daar kan je God de eer voor geven. Nou, bij die teleportatie van Filippus moest ik ook denken aan internet en social media. Want eigenlijk kan je nu gewoon vanaf je mobiel of vanaf je laptop gewoon van het een naar de andere wereld ook verplaatsen. In no time. Ik denk dat ook de Heilige Geest actief is via internet. En jij mag daar ook een rol in spelen. En dat is mooi als je daar ook actief je bewust van bent. Dat is mooi. Maar ik hou toch nog wel ook een aantal vragen. En die wil ik nu met jullie doornemen. Want hoe weet je nou of het de Heilige Geest is die jou leidt? Of is het gewoon een toevallige samenloop van omstandigheden? Of is het gewoon iets waardoor je wat onderhevig is aan natuurwetten? Nou, weet je, God werkt vaak via hele gewone alledaagse ontmoetingen. Dat zie je ook aan Filippus. Wat hij doet is eigenlijk heel gewoon. Hij stapt bij die man in die wagen, hij luistert, dat is wat hij doet, en hij vertelt wat hij over Jezus weet. Simpel, eenvoudig. Maar zo werkt God vaak. En tegelijk is niet alles wat je meemaakt ook echt direct een goddelijke opdracht. Het kan wel een mogelijkheid zijn. En dan is het dus de vraag, sta je hiervoor open? Geloof je dat jij wordt ingezet als een puzzelstukje in het grote plan? Je kan er niet altijd de vinger op leggen van ja, dit is zo gegaan. Het voelt soms ook wel subjectief. Maar geloof wel dat God echt dingen ook in jouw leven doet. Je kunt de geest, het werk van de geest, wel onderscheiden. Door je soms af te vragen of dat wat zich aandient ook echt in de lijn van de Bijbel is. Ja of nee. Je kunt herkennen dat de geest jou leidt als je in contact komt met mensen die bijvoorbeeld een vraag hebben over wat hen bezighoudt, over het geloof of over iets waar ze mee zitten. Iets met pijn of iets met verlangen. Dan denk je, hé, hier kan ik een opening misschien in krijgen. Je kunt de geest ook herkennen aan een zacht duwtje of een gedachte om iets te gaan doen. Stuur iemand even een appje. Ga hier naar links. Dat kan zo. Je herkent de geest als er principes uit de Bijbel zichtbaar worden. Dan ontstaat er rust, er ontstaat vrede, de waarheid komt naar boven en je krijgt richting. Wat meestal niet het werk van de geest is, is als er chaos ontstaat. Als er het de vrede niet dient, als er ruzie ontstaat, dan weet je eigenlijk direct, dit is foute boel. Hier ontstaat verwarring, hier is chaos. Of je merkt dat je je eigen ego eigenlijk meer centraal stelt dan God dienen. Ook dat is een signaal dat je denkt van, klopt dit wel? Dat was de eerste vraag. We gaan naar de tweede vraag. Kan je de geest ook tegenwerken? Nou, zeker wel. Zeker kun je de geest tegenwerken. Denk maar aan Mozes of aan Jona. Nou, die sputteren ook echt heel erg tegen. Die hebben echt geen zin om te doen wat God hun opdraagt. En nou ja, dat herken ik misschien zelf ook. Ja, ik herken het zelf ook en jij misschien ook wel. Dat je echt gewoon geen zin hebt om tijd of aandacht aan iemand te geven, omdat je het eigenlijk al druk zat hebt. Daar heb je eventjes geen zin in. Je houdt liever de controle over je eigen leven. Of je eigen ontwikkeling, die staat centraal. Je kunt zelfs bewust je oren afsluiten voor een verzoek die je meerdere malen te horen hebt gekregen. Dat kan. Je leest het bijvoorbeeld in Handelingen 7 vers 51. Daar staat, steeds weer verzet u zich tegen de Heilige Geest. Zoals uw voorouders ook al deden. Dus ja, je kan de geest tegenwerken. En als tweede, waar mensen in Jezus geloven, is ook altijd weerstand. Geestelijke weerstand. Satan gaat rond als een brullende leeuw. Satan kan voor verwarring, voor verstoring en voor vertraging zorgen. En wees daarom ook alert.
Vertrouw niet elke geest, zegt 1 Johannes 4 vers 1. Maar onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. Dus ja, je kan zeker de geest tegenwerken. En Satan kan tegenwerken bij de polen. Maar niemand kan Gods grote plan tegenwerken. Dat kan niet. Want dat staat bijvoorbeeld heel treffend in Spreuken. Spreuken 19, vers 21. Daar staat, een mens maakt allerlei plannen. Maar wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer. Wij zitten te zoeken. Maar God gaat zijn plan doorzetten. Ongeacht wat er gebeurt. En dat doet hij niet in één keer. Meestal doet hij dat in stukjes, in kleine puzzelstukjes. Net zoals hij dat ook bij Filippus en de Ethiopiër deed. En net zo goed bij andere voorbeelden van mensen uit de Bijbel. Denk aan David. Dat ging ook stap voor stap vallen. Stap voor stap weer verder. Denk aan Rut. Die wist ook echt niet hoe haar leven eruit zou komen te zien toen ze met haar man trouwde en haar schoonmoeder Naomi leerde kennen. Toen ze moest verhuizen. Ze wist het niet. Maar achteraf kun je zeggen, ja, God heeft hierin geleid. En God zet jou in zijn plan in. Hij deelt puzzelstukjes aan jullie uit. En jij krijgt die puzzelstukjes om stap voor stap, daarom zongen we dat liedje ook, mee te werken in Gods koninkrijk. Alsof God je aanwijzingen geeft. Hier moet je rechts, daar moet je links. Nee, dat is niet altijd duidelijk. Ook voor mij echt niet. Het is echt soms doorbijten. Soms echt je afvragen, wat moet ik in deze situatie nu doen? Heer, help me, ik weet het niet. Je begrijpt niet waarom je een bepaalde opdracht of een bepaalde uitdaging in je leven te verduren krijgt. Dat kan echt zwaar zijn. En niet alles is ook direct uit te leggen als Gods leiding of Gods plan. Veel gebeurt ook in de kringloop van het leven, in de natuurwetten die God gegeven heeft. Even een simpel voorbeeldje. Als je een kop hete thee over je arm laat vallen, krijg je een brandplek. Zo werkt het. Zo simpel. Ja, ook daarin gebeuren er dingen. Filippus werd dus letterlijk getransporteerd, maar God kan jou en mij ook inzetten door jou in een situatie te plaatsen, soms zomaar helemaal onverwacht, waarvan je achteraf pas kan zien van ja, dit heeft me geholpen om een andere stap te zetten. Nou, jullie hebben allemaal een puzzelstukje gevonden op je stoel. Ik wil je uitdagen om dat puzzelstukje in je jaszak of in je zak of zo te doen, dat je het zo nu en dan voelt en dat je ook bewust bent van ja, oh ja, ik heb weer een puzzelstukje. Ik weet niet waar die heen moet, maar ik ben een onderdeel in Gods plan. En ik wil me graag dienstbaar inzetten. Heer, help mij dit stukje te leggen. En wees erop gericht. En dank God voor die bijzondere momenten. Als je ook echt merkt, ja, hier is iets gebeurd. Want we leven allemaal toe naar het moment dat God zijn laatste puzzelstuk in zijn grote plan zal leggen. Hij zal terugkomen. En dan zal het eindelijk goed zijn in deze wereld. In de nieuwe wereld die God gemaakt, die God zal gaan maken. Amen. We gaan zingen. Heer, wijs mij uw weg. Die zingen we eerst zittend. Daarna gaan we staan en zingen we de geloofsbelijdenis. Heer, u bent mijn leven.

0: Zijn de volgende aandachtspunten voor het gebed: geboorte van Leon Compaan. En ook de examenkandidaten worden meegenomen voor de geslaagde en nog niet geslaagde.
1: Zullen we bidden? Goede God, u bent onze leidsman. U leidt ons, u geeft ons mogelijkheden om in uw koninkrijk puzzelstukjes te leggen die soms zomaar op zijn plek vallen. En waardoor we nieuwe richting krijgen of antwoorden op soms wel jarenlang gebed. En tegelijk lopen we ook met puzzelstukjes rond die nog helemaal niet op zijn plek zijn gevallen. Wilt u ons helpen om dat te dragen? Wilt u ons helpen om op u te vertrouwen dat u ons daarin ook de weg zult leiden? Heer, wilt u geven dat we op u mogen vertrouwen in ons eigen leven, rond ziekte, rond moeizame relaties, zorgen om kinderen, zorgen om ouders, de waarom-vragen waar we mee rondlopen. En ook als we naar het nieuws kijken, we begrijpen zoveel niet. Waarom dat leed bij het ongeluk in Zeeland met kinderen die op kamp wilden gaan? Heer, ontfermt u zich over hen. Wilt u zijn bij die conflicten in Israël, Iran, Oekraïne? Waarom? En waarom zo lang? Wij begrijpen u niet. Maar help ons om te blijven vertrouwen op uw leiding. We geloven dat u werkt aan uw grote plan. En we bidden dat Satans macht ingeperkt blijft. En dat we daar dwars doorheen uw zegeningen blijven tellen. Want wat prachtig is het dat u Sjirko Leon Juda Leon zo mooi gemaakt hebt. Wat een wonder, zo'n klein manneke in uw wereld. Wees bij Marten en Harriette en hun zoontje Joas, nu ze hun liefde en zorg aan Leon mogen gaan geven. Bescherm hen ook in deze ook kwetsbare periode. Wees bij hen. En wat is het gaaf en fijn als er puzzelstukjes gelegd worden, als we horen over de uitslagen van de examens. Dank u wel dat Ruben, Albers, Peter Bos, Jaro Buitendijk, Robin van der Graaf, Judith van Velen, Talita Vis en Anna van der Wetering hun papiertje binnenkregen. Wat geweldig. Ze zijn geslaagd en zij mogen weer verder met plannen maken. En tegelijk is het voor Chris van der Kolk nog echt wel even spannend, want hij moet komende week een herexamen maken. Heer, wees bij hem. Wees bij hem als hij zich druk maakt over al die cijfertjes met wiskunde. Wilt u hem helpen om alsnog de komende week dat examen te maken? En Heer, we bidden u, maak hem blij. Geef dat hij het redt. Dit jaar. En anders zal u ook een ander pad met hem gaan. Dat weten we ook. Maar het zou natuurlijk heel fijn zijn als ook Chris ook dit examen door mag komen. Geef hem de rust en het vertrouwen dat u ook daarbij bent. Help ons om allemaal om bewust te zijn van uw grote plan in ons leven. We bieden onze handen en onze oren aan. Zodat we ook komende week in uw plan mogen werken en leven. Amen. Het is tijd voor de collecte. Jullie kunnen via de Gift-app volgens mij iets geven aan het doel rente en aflossing. En volgens mij is er ook aan het eind gelegenheid om fysiek geld te geven. Even 2 minuten.

Hebben jullie het leuk gehad in de crèche? Dat is gezellig. Leuk, hè? Lekker gespeeld. Nou, we gaan nog één lied zingen en dat is Lopen op het water. En daarna zullen we de zegen ontvangen.

Vanmorgen hier binnenkwam, zag ik dat er een puzzel op de tafel lag daarvoor. Dat vond ik echt geweldig. En als je straks zin hebt om te puzzelen, dan kun je daar dus misschien eventjes je ding doen. En er even ondertussen over praten. Ik mag jullie de zegen van God meegeven voor de komende week. De Heer zal je zegenen en beschermen. De Heer zal het licht van zijn gezicht over jou laten schijnen en je genadig zijn. De Heer zal met liefde naar jou kijken en jou vrede geven.

Ja, dat was de kerkdienstuitzending vanuit het Harde. En de Schuilhof, Nederlands Gereformeerde Kerk. Met als voorganger José Corzaan. We gaan even verder met wat platen en mooie muziek hier op de zondagmorgen, de 14e juni alweer. En we zeggen heel veel plezier met het luisteren. We gaan tot 12 uur door hier live uitzending. En daarna wordt de muziek overgedragen aan de computer. Met uiteraard ook in de sfeer van de zondag.

mooi nummer van Sheila. Ik zal er zijn. En daarvoor was Psalm 108, vers 1. En dat gaat over mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer en psalm zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schijle luid, en waak op dat niets de klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken.

Ja, dat was een mooi nummer van Ik Wil Zingen van Mijn Eiland. En dat was door Johannes de Heer. En daarvoor was Luister naar zijn stem, een koor en samenzang uit Elburg. Ja, wilt u zelf ook nog een verzoek aanvragen? Dat kan. Dan niet meer voor de middag nog, maar u kunt het wel aanvragen voor de middag. Maar dat wordt dan in de avondprogrammering afgespeeld in het verzoekplatenprogramma van vanavond. Ik neem ook gelijk even het schema erbij mee voor vandaag. Zoals u gemerkt, we hebben dus vanmorgen een live uitzending gehad hier vanuit de studio met de kerk uit het Harde. Oftewel de Nederlands Gereformeerde Kerk. En de schuilhof vanaf het Harde. En we gaan straks vanaf 12 uur gaan we overschakelen naar geestelijke muziek. En dat zal tot en met een uur of vier draaien. Tot en met 4 uur inderdaad. En dan krijgen we de Glory of Gospel van Marco van Doren. En dat zal tot 6 uur zijn. En dan vanaf 6 uur is het opgewekt. Dan een kinderhalf uurtje. En dan om 19:30 is het met Hart en Ziel. Dan, als het goed is, tenminste zo staat hier beschreven, Aartje van Geest met het vervolgverhaal. In ieder geval, dat zal tot en met 8:45 duren. En dan krijgen we het verzoekplatenprogramma. Dus mocht u daar nog wat voor willen inleveren of iemand een verzoekplaat aanvragen voor een verjaardag of een ondersteuning of gewoon uit liefde natuurlijk, of dat u zelf een mooi nummer vindt, dan kunt u dat doen via verzoekplaat@loumedia.nl. Dus voor het verzoekplatenprogramma, dat kan nog tot 12 uur ingediend worden via de mail verzoekplaat@loumedia.nl.

Ja, het blijft altijd mooi, de lichtstad met uw palenpoorten. Dit was een uitvoering van de Katwijkse mannenzang. Oftewel 1600 mannen die dit samen zongen in Katwijk. Ja, we hebben zoals gezegd vanmorgen de live-uitzending vanuit de kerk uit Harden gehad. Dat is voor een gereformeerde kerk, moet ik zeggen. En u kunt natuurlijk zelf ook een kerkdienst bijwonen. U kunt ook iets speciaals doen. Want ik heb hier nog even wat binnengekregen net. Over een speciale kerkdienst. Een openluchtdienst moet ik zeggen. Volgende week zondag is dat. Zondag 21 juni. Dan vindt voor de 19e keer een openluchtdienst plaats. En dat is op het Zuideinde in Kamperveen. Bij de gereformeerd kerkje, een klein kerkje is dat. En daar is een opluchtdienst. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een traditie en staat bekend op laagdrempelig en sfeervol karakter. Nou, u bent daar van harte uitgenodigd. De spreker is dominee Wietse van de Hoek uit Oldenbroek. En na afloop is er koffie, thee, fris en tijd om even samen nog wat bij te praten. De bijeenkomst wordt gehouden in de tuin achter de kerk. Mocht het weer onvoldoende zijn, dan wordt er uitgeweken naar het kerkgebouw, waar eveneens iedereen welkom is. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Highway Worship en plaatselijke combo van muzikanten die gezamenlijk muziek maken tot de eer van God. Na afloop is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een koffie, thee.

Ja, dat is een prachtig nummer. Nader mijn God. En dat nummer, als het goed is, tenminste, dat heb ik altijd begrepen, hebben ze dat gespeeld. Het orkest wat ten onder ging met de Titanic. En dat ze door bleven spelen totdat ze onder water waren zelfs. En dat heeft altijd diepe indruk, tenminste, voor mij gemaakt. Vandaar dit ook een mooi nummer vind. Nader mijn God. Het gezongen door het christelijk Urker Vissenkoor. Met daarvoor Halleluja. En dat was Leonard Cohen. Goed, ik heb al eerder vermeld, ik zal het nog één keer doen. Even voor de liefhebbers, mocht u zelf dus ook een verzoek willen indienen of een nummer willen aanvragen voor iemand ter ondersteuning of verjaardag of voor wat dan ook. Dan kunt u dat doen onder het verzoekplaat mailadres verzoekplaat@loomedia.nl. Dus, en dat wordt dan vanavond uitgezonden in het verzoekplatenprogramma vanaf 9:15 tot 9:45. Dus mocht u nog iemand een ondersteuning of een wens toezenden met een mooi nummer, dan kunt u dat doen vanavond op de radio en nu indienen bij het mailadres verzoek@loomedia.nl en dan komt het als goed is nog in orde. Tenminste, ik heb begrepen tot 12 uur. We zijn hier ook tot 12 uur live en daarna is natuurlijk mooie muziek voor de zondag met de programmering die daarna volgt. Zoals al eerder vermeld, ook de Glory of Gospel vanmiddag op de radio met Marco Verdoren. Daarna opgewekt en een kinderuurtje, half uurtje moet ik zeggen. En dan met hart en ziel het vervolgverhaal van Aartie van Geest. Een verzoekplaatprogramma en dan hebben we de avondoverdenking en lied van de Heer en de Bijbel door met daarna ook weer een geestelijke muziek.

Ja, dat was de Zingende Zeeman. En die kwam ook vanaf Urk natuurlijk. De Urker Zingende Zeeman. Daarvoor ook het Urker Mannenkoor. Christelijke Mannenkoor Eiland Urk. Met How Long Has It Been. En dit was de Zingende Zeeman met nog eens Hemelse Palen Poorten. Goed, we hebben nog een half uur te gaan om hier in het live programmering van vanmorgen te beëindigen om 12 uur. Want dan zit het erop wat de live uitzending betreft in verband met de kerkdienst van vanmorgen. Die kwam vanaf het harde, zoals al eerder vermeld. En dat was het Nederlands Gereformeerde Kerk en de Schuilhof. Zoals al eerder vermeld, u kunt nog nummers aanvragen als u zelf ook een verzoekje wil hebben. Dat kan zeker tot 12 uur. En dat is verzoekplaat@loemedia.nl.

Ja, dat was een prachtige uitvoering van Jeruzalem met massale samenkoor en zang. Daarvoor natuurlijk The Amazing Grace. Dat was een speciale uitvoering, een hele snel ook zelfs, maar niet minder mooi. Deze was door Trinity gezongen. Goed, we hebben nog een kleine 20 minuten te gaan. En dat betekent dat we nog even wat mooie muziek uitzoeken tot aan de klok van 12 uur.

Ja, dat is kippenvel. Dit is het psalm 42 van het eiland Koreneiland Urk natuurlijk. In samenwerking met het Mannen-Ensemble in een mooi concert in de Grote Kerk van Elburg. Alweer 9 jaar geleden. Vooral 72 erachteraan, dat maakt het helemaal af. En nogmaals, het hoeft verder geen uitleg meer wat je daarvan krijgt. Ik, tenminste kippenvel, ondanks dat het hier 30 graden is in de studio, heb ik het kippenvel op de arm. En dat komt niet alleen omdat ik erop zit, maar ook geweldig mooi. Het is dus natuurlijk hele noten, draagt extra, maar het is een prachtige uitvoering. Je kunt het ook zien natuurlijk als u gewoon intikt op Google, Psalm 42 Eiland Urk, Concert Elburg, dan komt u automatisch op de beelden erbij.

haven van de rust. En er was natuurlijk nog Gerrit Schenkel gezongen. Goed, we gaan eruit. We hebben nog een paar minuten te gaan. Draai nog één nummer. En dan is het weer de live uitzending hier vanaf de Vrije Straat afgelopen. Dan gaan we over op muziek. En natuurlijk wat er allemaal vanmiddag voorbij komt. Ik hoop dat u genoten hebt van deze zondagochtend programma met de kerkdienst vanuit het Harde, zoals al eerder gezegd, de Schuilhof. En ja, wat mij betreft wens ik u nog een hele gezegende zondag. Een fijne dag. Geniet ervan, van alles wat u gaat doen. In ieder geval maak er een rustdag van. En wie weet spreken we elkaar morgen weer, want dan zit ik hier ook. Ik wil eruit gaan met de zegen. En dat wordt gezongen door broer en zus. Fijne dag nog.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit hun bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim €15.000 aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. Alle info over ons programma gloryofgospel.nl. Prijs Yahweh. Opwekking 910 van de nieuwe cd van Opwekkingsliederen 50. Hij is natuurlijk uitgekomen tijdens de Pinksterconferentie afgelopen jaar. En we gaan ook terugblikken op de opwekking top 200. Of de top 100. Het is maar hoe je het bekijkt. Ze hebben 200 nummers dit jaar gedraaid in plaats van 100. Dus eigenlijk moet die naam aangepast worden. Maar we gaan de laatste 10 voorbij in het volgende uur. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Ja, alweer een week geleden stond Michael W. Smith, Martin Smith en natuurlijk Ellie en Albert stonden op het podium. Ralf van Manen en de Worship Band, de EO Jongerendag Worship Band, de Praise Band, die stonden op het podium. We gaan kort terugblikken daarop en tijdens de zomerreces zal ik iets meer daarvan laten horen. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Ik weet ook bijna zeker dat Martijn Buwalda nu voorbij komt. Dit is bijna zeker.

zei, prijs de Heer voor een nieuwe dag. De zorgen van gisteren zijn verdwenen met de nacht. Ik hoor de vogels zingen in lofzang, want u bent altijd trouw, net als de zonsopgang. Vaak was ik te bang voor die hoge golven, maar nu stap ik uit de boot door in u te geloven. Alle zegeningen, waar moet ik beginnen? Glinsteringen, alle mooie dingen. Ben liever één dag bij u dan duizend.

De formatie Forking and Country hier natuurlijk bij The Glory of Gospel. We gaan eens even luisteren naar een gedeelte van het concert van Michael Dubbyschmidt. Je hoort het nummer Waymaker.

koning van de kerk. Music Worship, Kees Kruijnoord en Jannica van Barneveld. Nummer uit 2025, maar ze hebben ook een nieuwe cd uitgebracht. Wel digitaal natuurlijk. Ik weet eigenlijk niet of die ook fysiek is. Eigenlijk moeten we Kees binnenkort maar eens even daarover gaan bellen. Hopelijk dat het nog lukt voor de vakantie. We gaan eerst verder met Rosanna Krijgsman. Zij heeft een nieuwe EP uitgebracht. En je hoort nu het nummer Adem In.

A Thousand Times van We Are Messages. Gaan we eruit met een nieuw nummer van Tower & Wells en Jos Bissell en Davies. Het nummer Take It All Back. Een akoestische versie van hun. Bedankt voor het luisteren. Graag naar het nieuws en weer. Voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. 815 vult dit huis met uw glorie, één plekje gedaald in de lijst. Vorig jaar dus plekje nummer 9 in de lijst, nu op plekje nummer 10. Gaan we door naar plekje nummer 9, dan gaat hij 3 plekken omhoog. Vorig jaar op plekje 12 heb ik het over opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil.

Stil mijn ziel, wees stil. Opwekking 717. Gaan we snel door naar plekje nummer 8. Vorig jaar op plek 8 heb ik het over 764. Dit is nummer Zegenkroon.

Wat is dit toch een heerlijk nummer, het nummer Zegenkroon. Natuurlijk, ja, persoonlijk vind ik die van Reijer, de versie van Reijer, nog mooier. Maar goed, het is de opwekking top 100, dus dan hoort het ook op de top, of de opwekking versie te zijn. Nummer 7 dan, 4 plekken gedaald in de lijst, heb ik het over 885. Dit is het nummer Praise.

Het nummer Praise 885 van cd'tje 48 uit het jaar 2024. Dan gaan we door naar plekje nummer 6. Eén plek gestegen in de lijst. Dus vorig jaar op plekje nummer 7 heb ik het over een nummer van de formatie Sela. Maar dan in het opwekkingsjasje 770. Ik zal er zijn.

Ik zal er zijn. Opwekking 770. Goed, gaan we snel door naar plekje nummer 5. Vorig jaar ook op plekje nummer 5 in de lijst. Heb ik het over 849. De goedheid van God.

gaan we naar de top 4 natuurlijk van de opwekking top 100, top 200. Misschien wordt het volgend jaar wel de top 300, wie zal het zeggen. Vorig jaar stond hij op hetzelfde plekje, ook op plek nummer 4. Dan heb ik het over opwekking 818 op die dag.

Ja, dan gaan we door naar de top 3. Vorig jaar stond hij nog op plekje 6, maar dit jaar schiet hij door. En vorig jaar was hij trouwens nieuw in de lijst, want hij komt van Opwekkingsliederen 49. Dus de CD van vorig jaar. Heb ik het over Opwekking 900. En dan weet u het al wel. Dit is het nummer Joy.

En dit jaar ging er natuurlijk de tent ook weer vanaf toen het nummer Joy werd gedraaid. Of werd gespeeld en gezongen op Opwekking 2026. Goed, gaan we dan naar de nummer 2. Vorig jaar stond hij ook op plekje 2. Dus voor de luisteraars die vaker deze lijst luisteren en bekijken, dan weten we het al. 10.000 redenen. Dit is Opwekking 733.

opwekking 733.000 redenen. Ja, hij heeft ook een enkele jaren volgens mij wel op plekje nummer 1 gestaan. Ik zie hem in ieder geval in 17 en 16 op nummer 2 staan. Ja, hij heeft, dat is maar de vraag of hij op nummer 1 heeft gestaan. Hij heeft de laatste jaren een beetje gewisseld tussen 2 en 3. Dus vorig jaar stond hij op nummertje 2. En dan is de grote vraag. Ja, in 2015 stond hij op plekje 1. Goed, we gaan luisteren naar de nummer 1. Vorig jaar stond hij daar ook. Dan heb ik het over opwekking 832. Dit is het vijfde, zesde, zevende jaar dat hij daar staat. Dan heb ik het natuurlijk over Jezus Overwinnaar. Het blijft een schitterend nummer. Dit is opwekking 832. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mooie beginklanken op deze zondagavond, 14 juni. Goedenavond. Ik ben Naomi Hollander en ik ben blij dat ik hier weer mag zitten in de studio van de lokale omroep Elburg. Fijn dat jij er ook weer bij bent. En ik mis het uurtje opgewekt wel, die hiervoor altijd klonk. Maar Arjen en Marieke hebben hun zomerstop en ze hopen in september weer te starten. Nou ja, dan gaan wij maar opgewekte avond tegemoet. Startend met natuurlijk het kinderhalfuur.
1: Ja jongens, wij hebben vandaag een verrassing. We hebben een nieuw koorlid.
2: Dat is mevrouw Blaaswater.
1: Ja, kunt u even uw kop houden? Kunt u even voorstellen, ja? Dat was mevrouw Blaaswater dus. En die heeft een prachtige hoge stem. Nou, ik was echt genieten. Hè? Dus ja, ontvang haar hartelijk. Hè? Wees een beetje aardig voor haar. Hè? Dat ze zich ook een beetje welkom voelt. Ja?
3: Ik ben er en ik was er.

0: Ja, 1, 2, 3. Ja, misschien is het toch wijs dat we haar microfoon even wat zachter zetten.
1: Jongen, jongen, dan zit ik toch al 13 jaar op koor, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zeg, kunnen we dat mens niet op een flatgraal neerzitten? En dan kunnen ze ook hoog zingen, maar daar hebben we weinig last van.
2: Het liedje Ik ben er. En dat is God. Je kunt van hem op aan. Hij is er, hij was er en hij zal er altijd voor je zijn. Net als jij heb ik ook heel veel favoriete liedjes. En die liedjes draai ik heel vaak hier op de radio in het kinderhalfuur. Maar dan is het ook wel eens leuk om naar andere muziek te luisteren. En dit keer heb ik, dankzij mijn dochter Adassa, liedjes uitgekozen van de cd van Herman Boon. Dat is een zanger, die hele grappige, je hoorde het net al een beetje, hè? En vooral ook mooie liedjes heeft gezongen. Ze zijn dus misschien wat onbekend, maar luister maar eens naar de tekst. En ook van de muziek word je vast heel blij.
0: Weet je, je hebt wel eens van die ochtenden dat je denkt, goeiemorgen, hoe kom ik de dag door? En weet je wat je dan moet doen? Even denken aan je vader in de hemel, want die haalt zo lekker veel van je. En dan is het net alsof het zonnetje gaat schijnen.

De zon breekt door als je naar hem, naar Jezus, kijkt. Hoe moeilijk het soms misschien ook lijkt, hij houdt zoveel van jou en mij. Maar hoe maak je contact met hem, met God? Nou, hij is dichterbij dan je denkt. Hij is maar één gebed bij jou vandaan, klinkt het in het volgende liedje. Praat maar met hem.

praat maar met hem. Tegen hem kun je alles zeggen. Waar zit je mee? Waar maak je je zorgen om? Heb je nog moeilijke toetsen? En waar ben je blij om en dankbaar voor? Vertel het hem. Hij is maar één gebed bij jou vandaan. En het mooie is, zo ben je nooit alleen. Als je je rot voelt op het schoolplein of in de klas, God belooft, ik ben om je heen. Waar je ook bent en waar je ook heen zult gaan.

Ben je toch wel eens bang? En voel je je toch alleen? Luister dan maar mee naar het volgende liedje. En misschien ken je deze wel, want ik draai hem wel eens vaker. God is goed.

Eigenlijk horen we dit half uurtje geen verhaal, maar hele wijze lessen. En soms blijft een tekst van een liedje wel langer in je hoofd zitten dan een heel lang verhaal. Dus hopelijk kun je hiervan genieten. En weet je wat ook zo'n wijze les is? Iets wat je nooit mag vergeten? Dat je een wonder bent. Soms denk je, ach, wat stel ik voor? Soms voel je je een beetje dom, onbelangrijk. Maar nee, dat is niet waar. Je bent bijzonder.

Dus als je er wel eens aan twijfelt, wie ben ik nou? Wat stel ik nou voor? Hij, de Heer Jezus, die zegt, je bent het helemaal voor mij. Er is niemand zoals jij. Je kent dat liedje wel, hè? Nog voordat je bestond, kende hij je naam al. Hij heeft jou gemaakt, precies zoals hij wil dat je bent. Dus denk nooit te min over jezelf. Herman gaat erover zingen. Oogje op jou.

0: kun je daar niet meer aan twijfelen, hè? We luisteren nog naar een liedje waar je lekker op mee kunt bewegen. Racen, racen, racen. Ben je klaar voor de start? Wie je ook bent, schrijf je in voor de race. Hou vol en ga ervoor. Denk maar bij alles wat je doet aan Jezus. Hij is bij jou en wil jou helpen.
1: Deelnemers, klaar voor de start. Ja. Oh, en kan ik nog heel even mijn band oppompen? Oh, nou, dan kan ik nog wel even mijn hond aan.

Ben je ook klaar voor de start? Voor de nieuwe week? En je weet het, ga ervoor. En de Heer Jezus gaat met je mee. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei!

En zo zijn we aangekomen bij het uur met hart en ziel. Afgelopen week kreeg ik prachtige Afrikaanse liederen doorgestuurd van Lou-collega Bertus van Hel. En waarschijnlijk laat hij er volgende week zondagavond een hele hoop horen. Dus alvast een tip om dan ook te luisteren. Ik kon het niet laten om vandaag alvast te starten met één lied. Ik gee alles oer aan Jezus. Aan u, mijn dierbare heiland, geef ik alles over.

Zo mag je je helemaal aan Jezus overgeven. Niet een klein stukje. Niet alleen in een bepaalde fase. Geef jezelf volkomen. Eeuwige vrede wordt dan jouw deel. Ik leg mijn leven voor u neer. Ik wil alleen voor u gaan leven. Ik leef voortaan mijzelf niet meer.

Leid mij, Heer. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig. Soms denk je dat je het zelf allemaal wel kunt. Maar dan kom je toch weer op een punt waarin je mag erkennen, ik kan niet zonder U. Wees mijn leider, mijn gids. Geef je leven in Zijn hand.

De tekst van het volgende lied ken je vast. Het is oud, maar zo mooi. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen. Hij maakt alle dingen wel. Al de weg leidt mij mijn heiland. Troost geeft hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt hij mij met het hemels brood. Als mijn schreden soms gaan wankelen en mijn ziel van dorst versmacht, geeft hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. Al de weg leidt mij mijn heiland, door al het aardse stormgebruis. Een volkomen vreugde wacht mij in het zalig vaderhuis. Als ik mijn kroon, die hij zal geven, aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig wezen. Jezus leidde me al de weg.

Als hij je hand vasthoudt, komt het goed. Dat betekent niet dat je alleen maar in voorspoed leeft. Maar je mag zijn kracht ervaren. Hij helpt je er doorheen.

Als je dat doet, gaat zijn licht weer in je hart branden. Hoor je dat? En het volgende lied is een ouwe die ik wel vaker draai. Hand in hand met Jezus. Hij houdt vol liefde trouw jouw hand vast. Dan kunnen de stormen wel woeden, maar hand in hand met Jezus kom je veilig thuis.

Misschien ken je de zanger Piet Smit ook wel. Mooie Zuid-Afrikaanse liederen. En één ervan past ook erg mooi bij je leven in zijn handen leggen. Het heet Moet ik gaan met lege handen? Als je Jezus wilt volgen, mag je alles aan hem overgeven en overlaten. Je hoeft er niks voor terug te doen. Niks te offeren. Je hoeft niet goed genoeg te zijn. Je mag hem tegemoet komen, naar hem toe gaan, zoals je bent.

gaan we niet met lege handen, eindigde het lied. We kunnen blijmoedig onze heiland tegemoet. Machtige Heer, grote Verlosser. Iedere dag kneden uw handen mijn leven, als klei. Zo vormt u mij naar uw plan.

riep mij om voor u te leven. Aan u alleen wil ik mij geven. Trek mij dichter naar u toe, dan mag ik veilig zijn. Veilig in uw armen.

schuil maar veilig als de stormwind woest je levensschip bedreigt. Vlucht naar mij als het wilde water tot de wankele reling stijgt. Ik bescherm je. Ik behoed je. Ben de haven in de nood. Hoe de branding ook tekeer gaat, wees maar stil. Ik ben jouw God. Kijk maar naar de boog in de wolken. Mijn teken van trouw. Ik ben bij je in tijden van vreugde, maar ook van verdriet. Bij mij ben je veilig.

Het is 8:30. Tijd voor het vervolgverhaal. En omdat Aarti niet kon vanavond, heeft ze mij gevraagd voor te lezen uit Toen ik je zag van Mary Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze dochtertje Hilly. Wat ze niet weet, is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco Zwart werken en voor zijn zieke moeder zorgen. De zoon van Harco, Fokke, komt thuis wonen. Ze wordt verliefd op hem. Hoofdstuk 13, het vervolg uit Toen ik jou zag, van Mary Schoon. De eerste weken heeft Hilly in de gaten dat Harco Fokke flink achter de broek zit. De jongen is er chagrijnig van en begrijpt niet wat zijn vader bezielt. Moet hij met een noodgang klaargestoomd worden voor het bedrijf? Stapt vader eerdaags op? Het heeft toch nog alle tijd? Zo oud is de man toch niet? Maar zo voelt Harco zich wel. Hij ziet meer en meer tegen het werk op. Krijgt last van zijn heupen en zijn nek. Versleten, volgens de dokter. Harco buigt wat meer naar de grond. Ook vanwege zijn onwillige zoon, die maar doet alsof het alle dagen feest is. En dan opoe, die hen allemaal nog steeds commandeert, alsof ze hier nog de boerin op de hoeve is. Maar nou is er een kamer in het rusthuis vrijgekomen. En als moeder daar veilig opgeborgen zit, kan hij dat leuke huisje in het dorp kopen dat te koop staat. Nu is het wel duidelijk dat Annegien hem niet ziet zitten. En is hij bij een andere weduwe op de koffie geweest en die durfde het wel met hem aan. Maar wonen op een grote hoeve met al dat werk dat gebeuren moet, nee, dat wil ze niet. Bovendien gruwt ze van beesten en de lucht van kuilgras. Nu moet Harco kiezen tussen een boerderij en een vrouw. Hij kiest voor het laatste. Hoe lang is het geleden dat hij een vrouw in zijn armen heeft gehad? De gloed slaat door hem heen als hij eraan denkt elke ochtend naast een vrouw wakker te worden. Hij is de jongste niet meer. Hij wil zijn oude dag niet in eenzaamheid slijten. Omdat het huis al leeg staat, is hij er een paar dagen geleden eens omheen gelopen. Hij heeft door de ramen gegluurd en over het erf gewandeld. Achter is zelfs nog een groentetuin met een paar fruitbomen. En er is een schuur voor het opbergen van gereedschap. Er hoeft bijna niks aan te gebeuren. Degene die erin zat, had het al aardig opgeknapt. Het is precies tegenover de kerk en op loopafstand van winkels. Daarom zit hij Fokke achter zijn vodden aan. Die moet het hier van hem overnemen. De jongen heeft er de leeftijd voor en Harco hoopt dat als Fokke het zijn eigen bedrijf kan noemen, hij meer zijn best zal doen. Fokke kent tenslotte alle werkzaamheden. Het zal vast beter gaan als er niet op zijn vingers wordt gekeken. Voor het binnenwerk zal hij naar een andere hulp uitkijken, want het is wel duidelijk dat Annegien Hilly hier niet achterlaat. Harco had zo gehoopt dat het misschien wat zou worden tussen die twee en er getrouwd had kunnen worden. Hilly is een harde werker, maar ook een kleine haaibaai. Dat is precies wat Fokke nodig heeft. Maar Fokke, die fladdert nog van de een naar de ander en geniet van het vrijgezellenleven. En twee jonge mensen onder één dak,
zonder toezicht is ondenkbaar. Onder het melken vertelt Harco Hilly over zijn plannen. Hilly schrikt, maar ze laat niks merken. Ze zal ontslagen worden, want ze begrijpt dat als moeder erachter komt, Hilly thuis moet komen. Vreemd. Harco praat niet over ontslagen, dus zij houdt wijselijk haar mond. Wordt jullie helder en klaar, t voorspelt een goed en vruchtbaar jaar. Voor dag en dauw trekken ze met de zeisen het land in. Ook Hilly is in deze dagen extra vroeg op. Ze draagt een oude strohoed van de boer, want een zonnesteek is zo opgelopen met deze hitte. Ze is blij dat ze in de pauze in de schaduw van een bomenrij kan rusten. Evenzo goed zijn haar gezicht en armen rood verbrand en staat haar vel strak om haar gezicht. Haar lijf doet pijn van het zware werk, maar er komt geen klacht over haar lippen. Die zere huid gaat wel weer over. Die sproeten, die vindt ze 10 keer erger. Wekenlang durft ze niet naar huis. Moeder hoeft maar naar haar te kijken en ze weet dat ze zwaar werk buitenshuis doet. Moeder die nog altijd denkt dat ze enkel voor het licht huishoudelijke is en het verzorgen van de ziekelijke opoe. Ziekelijk. Opoe is een grote aansteller. Nu het hooi in de berg ligt en het meeste werk is gedaan, vindt Harco het tijd geworden om te verhuizen. Opoe zit inmiddels in het rusthuis, geniet van een goede verzorging en is helemaal gelukkig. Met raadgevingen en instructies voor Fokke wordt het laatste beetje huisraad op de wagen geladen en klimt Harco op de bok naast zijn zoon die hem brengen zal. In de openstaande deur kijkt Hilly de wagen na. Als het geratel wegsterft, zakt ze vermoeid op een stoel. De zon schijnt in banen over de keukenvloer. Het huis is half leeg. En waar een kastje heeft gestaan, zit een rager tegen de muur. Ze zal alles eens goed schoonmaken. Maar ze kan niet alles tegelijk. Ze zal Fokke ook met het werk moeten helpen. Fokke. Ze krijgt het warm als ze eraan denkt dat ze straks met hem alleen zal zijn. Nu hij hier de boer is, zal het kroegen lopen en uitslapen wel verleden tijd zijn. In de middag is hij terug. Hij heeft voor vader de meubels op zijn plek gezet, is nog even blijven koffie drinken. Maar toen die nieuwe vrouw kwam, is hij gegaan. Nu zitten ze onwennig tegenover elkaar aan de keukentafel. Het voelt toch anders zo, zegt Fokke in het rondkijkend. Hilly knikt. Het klinkt hol. Lekker ruim en rustig, grinnikt hij. Eindelijk eigenbaas. Het is een pachtboerderij. Jij bent nu verantwoordelijk voor de halfjaarlijkse rente. Alles moet geld opbrengen. Melk, eieren en het fruit in de bongerd. Ik zal zuinig doen, maar dan moet jij het ook. Zijn gezicht betrekt. Ben ik net van het gezeur van die ouwe af? Ga jij me op de pokkel zitten? Ik bedoel dat je niet meer zo zorgeloos met geld kunt smijten. Geen kermissen of cafébezoeken meer. Hij slaat met zijn hand op tafel. Waar bemoei jij je mee? Ik ben de boer en jij de meid. Ze recht haar rug en kijkt hem strak aan. Meid? Ik ben net zo goed een boerendochter. En zo wens ik ook behandeld te worden. En anders bekijk je het maar. Dan ben ik zo vertrokken. Hij bindt meteen in. Niet gelijk in de gordijnen springen. Ik zit je maar wat te plagen. Als mijn moeder aan de weet komt dat wij hier met zijn tweeën wonen, haalt ze me onmiddellijk weg. Hilly slaat naar een vlieg die hinderlijk om haar hoofd zoemt. Dan moeten we zorgen dat dat niet gebeurt. Je mond houden, want wat niet weet, wat niet deert. Stil kijkt ze voor zich uit. Haar mond houden, dat zal wel moeten. Ze neemt zich voor om voorlopig maar niet naar huis te gaan, want ze heeft een hekel aan liegen of dingen verzwijgen. Ze slaat de vlieg die voor haar op tafel gaat zitten dood.
Er komt regen. De vliegen steken. De volgende dag is het weer omgeslagen. Donkere wolken drijven over en een kille bries waait over het pas gemaaide land. Voor dag en dauw staat Fokke klaar om naar de markt te gaan. Hilly heeft de mand eieren al op de wagen gezet. Ze kijkt hem na als de wagen het erf afdokkert. Ze gaat de koeien halen, melkt, kookt het varkensvoer en ligt daarna op haar knieën in de groentetuin te wieden. Als ze honger krijgt en door de bongert op huis aangaat, trekt ze een laag hangende tak naar zich toe. Er zit veel fruit aan. Fokke kan in de herfst op de markt kisten vol verkopen. Snel eet ze in de keuken bij het aanrecht en gaat meteen weer verder met wieden. De eerste dikke druppels vallen en niet lang daarna gaat het over in een stortbui. In een mum van tijd raakt haar jas doorweekt. Overal om haar heen bobbelt het water in de plassen. Ze pakt haar rokken bij elkaar en vlucht naar huis. Ze springt over de inmiddels volgelopen wagensporen heen om droge voeten te houden. Toch is ze zo nat geworden dat ze zich moet verkleden. Als ze met droge kleren aan een kop thee zit, laat de klok rommelend zijn gewichten zakken. 4 uur. En nog is Fokke niet terug. Ze schilt de aardappelen, maakt de groenten schoon en legt droge kleren voor hem klaar. Als hij er dan nog niet is, gaat ze naar de stal om te melken. De bomen druipen na. Zijn eten staat te verpieteren op het fornuis. Voor de zoveelste keer loopt ze naar de kamer en tuurt de weg af. Net als ze opstaat om naar bed te gaan, dokkert de wagen het erf op. Ze had de deeldeuren opengezet, zodat hij in 1 ruk door naar binnen kan rijden. Ze haast zich naar buiten, nieuwsgierig waar hij zo lang gebleven is. Met 1 blik op de koetsier heeft ze het gezien. Zijn gezicht is rood, zijn pet hangt achterover in zijn nek. En met een overmoedige, schitterende ogen grijnst hij haar aan. Niet meteen van leer trekken, goudlokje. Ik moest schuilen. Ik kon me toch niet nat laten regenen? In de kroeg zeker, zegt ze nijdig. Waar anders? Had ik als boer onder de wagen moeten kruipen? Ze keurt hem geen blik meer waardig. Ze smijt de pan met verpieterd eten op tafel en vliegt het trapje naar haar kamertje op. Omdat ze nu alleen zijn en hij gedronken heeft, laat ze het luik dichtvallen en schuift haar kastje er bovenop. Ze mag dan gek op hem zijn. Ze wil toch niet dat hij met zijn dronken kop naar boven komt. De volgende morgen, als ze in het land de laatste koe melkt, ziet ze hem komen. Hij komt achter haar staan, tuurt naar de punten van zijn klompen en zegt: Het spijt me van gisteren, Hilly. Ik moet er nog aan wennen dat ik de boer ben. Zwijgend melkt ze door. Dit is de laatste? Vraagt hij, omdat de rest alweer in het land loopt. Wat moet er verder nog gedaan worden? Een moment sluit ze haar ogen. Hij heeft werkelijk geen idee. En dat moet nou een boerderij runnen. De haver moet gezuiverd. Achterin zit een gat in de omheining. Als de koeien dat in de gaten krijgen, breken ze uit. De klimop tegen de muur van de schuur moet worden weggetrokken. En er ontbreken een paar planken in het schuine dak van het varkenshok. Al het stro was gisteren nat. Verbaasd kijkt hij haar aan. Nu ze haar ongenoegen kan spuien, is ze niet meer te stoppen. Je zou alvast kunnen beginnen met het opschonen van de sloten. Die lopen nu al dicht door het riet. Of het openleggen van de greppels, voor als die straks met de herfstbuien weer vollopen. Ho maar, ik heb de boodschap begrepen. Hij kloeft met grote stappen weg, voor ze nog meer weet te verzinnen. Ze sjouwt de bussen op het melkkarretje en trekt het achter zich aan naar de weg. Als ze weer het erf opkomt, kijkt ze of ze hem kan ontdekken, om te zien wat hij uitspookt. Ze grinnikt. Hij wandelt om het varkenshok heen en knikt goedkeurend. Van boerenwerken heeft hij weinig verstand,
Maar als het op timmeren aankomt, staat hij zijn mannetje. Gisteravond in bed bedacht ze dat ze voortaan de eieren aan een melkrijder zal meegeven. Die kan ze voor haar verkopen aan een melkhandel in de stad. Want Fokke elke week naar de markt laten gaan, nou, dat is geen goed idee. Dat gaat alleen maar geld kosten. Gisteren heeft hij de helft van de opbrengst erdoorheen gejaagd. Feitelijk gaan zijn financiën haar niks aan, maar ze voelt dat hij nooit geleerd heeft met geld om te gaan. Kijk hem nou eens zagen. Hij zal haar wel vervloeken en een kattenkop vinden. Nou, dat is dan maar zo. Ze wil alleen maar dat hij erin slaagt om de boerderij rendabel te houden. Daarom werkt ze zelf van de vroege morgen tot de late avond en rolt doodmoe in haar bed. Ze is er altijd als eerste uit en dat bevalt Fokke prima. Hilly neemt hem zo'n beetje al het werk uit handen. Ze melkt en voert, kookt het varkensvoer, houdt het hof bij, is op de akkers te vinden en doet de huishouding. Eens in de 4 weken gaat ze naar huis, maar nooit langer dan 1 dag. Het kost Hilly moeite om gesprekken te vermijden over de boer en opoe. Ze helpt moeder, doet haar was, zodat moeder geen argwaan krijgt. Hilly vindt het vreselijk om moeder voor de gek te houden, maar ze kan niet anders. Ze wil bij Fokke blijven, proberen een boer van hem te maken. Nu is de herfst al in aantocht en al die tijd heeft moeder geen idee dat ze samen met Fokke op de boerderij woont.

0: programma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 4469 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.
1: En we starten met het eerste verzoek. Die heeft Jacob Zweb aangevraagd en is bestemd voor opa en oma Hunestein. Zij mochten namelijk 9 juni vieren dat ze 60 jaar getrouwd waren. Gefeliciteerd, dat is heel bijzonder. En speciaal voor jullie het lied Geloof, Hoop en Liefde, aangeboden door Jacob. MUZIEK.

geloof, hoop en liefde. Jacob wil ook graag een lied laten draaien voor alle luisteraars. Voetbalclub ESC en de korfbalvereniging van Elburg. Ook voor de pedicure, de lekkere gehaktballenmaker, ik weet niet wie dat is, en de huishoudster en iedereen die hij vergeten is. Allen de hartelijke groeten van Jacob en luister maar mee naar Het Levensschip, gezongen door Eiland Urk.

Mevrouw Maassen van der Brink heeft 2 verzoekjes aangevraagd. Fijn om van u te horen. Uw eerste verzoek is voor Jan Kruithof. Jan heeft in het ziekenhuis gelegen en hij en zijn vrouw worden sterkte toegewenst. Met het lied Er is een God die hoort.

groot is uw trouw, o Heer. Het is bestemd voor Willy Bultmans Web. Sterkte en de hartelijke groeten van Dina Maasen van der Brink.

De komende 4 verzoeken zijn liederen van het Harde Mannenkoor. Maar 2 van de 4 heb ik kunnen vinden. De andere 2 zullen andere versies zijn. De eerste. Meneer Vos zingt bij de 2e tenoren van het Harde Mannenkoor en omstreken. De muziekcommissie heeft een lied voor hem aangevraagd, omdat hij zijn verjaardag mocht vieren. Het gebed voor de nacht is voor u bestemd.

De heer Buurkes van de Baritons was ook jarig. Er komen stromen van zegen, krijgt u aangeboden, met de felicitaties van een muziekcommissie.

En ik zie net tussendoor nog een verzoekplaat binnenkomen. En dat kan, er is nog ruimte in het programma. Dus dat zou nog kunnen via verzoekplaat, apenstaartje.loomedia.nl. En dit verzoekje komt binnen van Anita Deetman. En zij wil graag Eiland Urk laten horen, de avondzang. En het is bestemd voor Hans van 't Heul. Hij is ernstig ziek en wordt heel veel sterkte toegewenst.

Op 10 juni was meneer Ponstein jarig. Van harte gefeliciteerd. De muziekcommissie vroeg voor u het lied aan. Zegen mij, Heer Jezus.

Ria Strijkert was ook op 10 juni jarig. En Ria, u bent 60 jaar geworden. Meneer en mevrouw Pleiter feliciteren u nog. En dat doen zij met het lied Eens zal op de grote morgen.

En dat was het laatste verzoek. Dus we hebben nog tijd om extra liederen te draaien voor u allemaal. En mocht u toch nog een nabrander hebben, graag een bepaald lied willen aanvragen, mail naar verzoekplaat@loomedia.nl. Ik heb gekozen voor liederen over Gods trouw. Dat past bij de avondoverdenking van strakjes. Het eerste lied zingt Martijn Buwalda. Al laat de zon zich niet meer zien aan het einde van de nacht. Al wordt mijn lichaam niet voorzien van levenslust en kracht. Al ga ik door mijn zwaarste strijd, dan nog zing ik uw lof. Uw trouw duurt tot een eeuwigheid. Uw liefde laat nooit los.

En heel fijn, er komt nog een verzoek binnen. Het lied Is uw paspoort getekend? Is bestemd voor familie Deetman. Zomaar een groet van Dick en Wil van Rijssen.

Nou, en hier kan ik erg van genieten, want er komt nog een bericht binnen. En die zal ik voorlezen. Dankjewel, pap en mam pleiter, voor het mooie lied die we net mochten horen. Eens zal op de grote morgen. Gisteren hebben we mijn feestje ter ere van mijn 60ste verjaardag afgesloten met Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Opwekking 849. Misschien lukt het nog deze te laten horen. Nou, dat gaat zeker lukken. Ria Strijkert, hier komt het lied Goedheid van God.

En ook Wim, hartelijk bedankt voor het berichtje. Je schrijft het volgende. Graag een verzoekplaat voor Teunie Fixen. Die was afgelopen donderdag jarig. Graag van de 1600 mannen uit Katwijk. Toekomst vol van hoop. Toegewenst door Ali en Wim van de Bos.

0: toekomst vol van hoop. Een prachtige afsluiting van het verzoekplatenprogramma. Bedankt voor jullie aanvragen.
1: Fijn dat u heeft meegeluisterd naar het verzoekplaatprogramma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loomedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 4469 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.

De overdenking van vanavond komt uit de Bijbel-app. En het is aan de hand van Jesaja 43, vers 2. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. De liederen die we net allemaal hoorden passen bij het thema God is trouw. We moeten allemaal moeilijke dingen onder ogen zien. De vraag is niet of je ze onder ogen zult zien, maar wanneer. Maar als die uitdagingen zich voordoen, kun je weten dat je niet de enige bent. In Jesaja 43 vers 2 herinnert God Israël eraan dat zijn trouw niet verandert met hun omstandigheden. Hij was trouw in het verleden en hij zou hen blijven beschermen en voor hen zorgen. Als u door diepe wateren moet. Na 400 jaar slavernij gaf God Mozes de macht om de Israëlieten uit de Egyptische ballingschap te leiden. Net toen het vijandige leger dichterbij kwam en alles verloren leek, baande God een weg, dwars door de Rode Zee. Dit is waarschijnlijk waar het boek Jesaja naar verwijst, om de Israëlieten te herinneren aan Gods macht. Als u rivieren moet oversteken. De lezers van Jesaja zullen waarschijnlijk herinnerd zijn aan de tijd dat God de rivier de Jordaan drooglegde voor de Israëlieten, toen ze met de ark van de Heer overstaken. Ze bouwden zelfs een gedenkteken, zodat toekomstige generaties zich Gods aanwezigheid zouden herinneren. Je kunt dit verhaal vinden in Jozua 3. Als u door het vuur loopt. In het boek Daniël werden drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in de vurige oven gegooid, nadat ze weigerden gehoor te geven aan het besluit van de koning om te buigen voor een afgod in plaats van voor God. Ze werden op wonderbaarlijke wijze gevrijwaard en stonken niet eens naar rook. Dit kun je lezen in Daniël 3. Hoewel deze gebeurtenis waarschijnlijk niet had plaatsgevonden toen Jesaja aan het schrijven was, kwamen Gods woorden toch uit. En als we vandaag kijken naar zijn trouw aan de mannen in de vurige oven, kunnen we nadenken over zijn belofte in Jesaja en bedenken dat God trouw is om zijn volk te beschermen. Als we ons Gods trouw in het verleden herinneren, kunnen we hem de toekomst toevertrouwen. Zelfs als we door dalen gaan, door moeilijkheden, door persoonlijke worstelingen en gevechten. Hij is je al voorgegaan. Wat er ook gebeurt, de beproevingen en moeilijkheden van het leven zullen niet het laatste woord krijgen. God is nog steeds machtig, voorziet nog steeds en beschermt je nog steeds. Dus als je vandaag terugdenkt aan je leven, hoe heb je dan Gods trouw gezien? En hoe kunnen die herinneringen je helpen om hem de toekomst toe te vertrouwen? De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als je eens moet sterven, mag je hem ontmoeten. Dan droogt hij je tranen en noemt zelfs je naam. Hij blijft bij je en laat je niet gaan. O naam aller namen, aan u alle eer, niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer. Geen dood en geen leven. Geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen en dicht bij u zijn.

0: Ik ben Naomi Hollander en ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren deze avond en voor het aanvragen van de verzoekplaten. En graag tot een volgende keer. Blijf nog luisteren naar het nieuws komt het lied van de Heer met Bertus van Hel. We sluiten af met nog een klein stukje van het gebed om zegen. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang.
1: Je mag zo naar huis gaan, gedragen door de zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel.

hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 52 spreekt de wens uit om aan Jezus gelijk te zijn, om nederig en klein te zijn, om te doen wat God behaagt. Helaas, ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Och, Heiland wil mij helpen en maakt mij zoals Gij. We gaan luisteren naar lied 52.

Lied 849 komt voor op de LP Hulp aan Israël. En dit lied was gezongen door Rie Grims Strootman. Jezus komt weder, reeds nadert de tijd. Vindt hij ons voor die ontmoeting bereid? Als hij het wolkenvloer scheuren doet en begeleid door de engelenstoet, Jezus zijn bruid in de lucht ontmoet. O, als Jezus eens kwam, dan zal geen dood en geen ziekte meer zijn. Daar vlieden tranen en moeite en pijn. Zie hoe te midden van donkere nacht ons reeds de morgenster tegenlacht. En het volk des Heren zijn komst verwacht. O, als hij heden eens kwam. Hebt gij uw hart reeds ontsloten voor hem? Hebt gij gehoorzaamd zijn vriendelijke stem? Hoe staat uw ziel voor de eeuwigheid? Heeft hij in Jezus reeds zekerheid? Is alles voor zijn komst bereid? O, als hij morgen eens kwam. Glorie, glorie, Jezus keert weldra weer. Glorie, glorie, voor onze Heer. We gaan luisteren naar lied 849.

Lied 652 is een heel onbekend lied, en het doet een oproep aan allen die zijn afgedwaald. Keer weer, daar ligt voedsel en kleed, voor uw welkom gereed, van uw tederste vriend. Keer weer. We gaan luisteren naar dit onbekende lied 652.

Lied 258 vraagt of Jezus in ons hart wil komen wonen. Blijf in mijn hart vanaf vandaag, voorgoed in mijn hart, Heer Jezus. Leef in mijn hart, ben dan uw kind, dat u bemint. Vanuit mijn hart, Heer Jezus, woon in mijn hart. Hier is uw huis, ja hier in mijn hart. We gaan luisteren naar lied 258.

Lied 487 is een paaslied. Wij zullen nooit kunnen bevatten hoe groot zijn lijden is geweest. Het lied bidt tot God. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. We gaan luisteren naar lied 487.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loo Studio en via mijn mailadres j.hel.l6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

We zijn vandaag toe aan Exodus 24. De laatste Bijbelstudies waren we bezig met wat wel het Bondsboek genoemd wordt. Dat bestaat uit enkele hoofdstukken waarin de 10 geboden verder uitgewerkt worden. Daar staan maatregelen in wat er in bepaalde gevallen moet gebeuren. De bron van deze wetten is de Schepper zelf. Hij heeft bekendgemaakt wat goed en wat kwaad is. Dat is de absolute norm. Niet een mens kan bepalen wat de norm voor goed en kwaad is. En veel van onze hedendaagse wetten zijn ook gebaseerd op de wetten die God gegeven heeft. Gods bedoeling is dat het goed zal gaan met de mensen. En zijn leefregels zijn een middel om dat te bereiken. Ze zijn bedoeld om mensen op een vreedzame manier met elkaar te laten samenleven. De vorige keer hebben we een aantal regels besproken die te maken hadden met diefstal of het beschadigen van iemands bezit. In verschillende voorbeelden geeft de wet aan hoe er dan gehandeld moet worden. Opvallend is ook hier weer dat het volk Israël in dagelijkse verbondenheid met de Heere leeft. De rechtspraak gaat ook niet buiten God om. In onduidelijke situaties waarin mensen niet meer kunnen achterhalen hoe het precies in zijn werk gegaan is, moest de verdachte een eed afleggen. De gedachte die hierachter zit, is dat voor de ogen van God niets verborgen blijft en dat Hij het recht zal laten zegevieren. In de geboden die de Heere geeft, is ruim aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving. Gods volk heeft de plicht om naar iedereen en in het bijzonder naar de zwakke mensen om te zien. Er staat bij dat wanneer mensen daar nalatig in zijn, de Heere zelf naar het hulpgeroep van de zwakke zal horen, omdat Hij genadig is. Maar allereerst is het de bedoeling dat mensen zijn voorbeeld navolgen en genadig zijn voor de zwakke onder ons. Verder zijn er, behalve geboden over moeilijke situaties, ook voorschriften om rust te nemen en feest met de Heer te vieren. Ook dat maakt gelukkig deel uit van het leven met de Heere God.

De lange toespraak van de Heere tot Mozes is tot een eind gekomen. In de vorm van veel instructies en geboden is het volk op de hoogte hoe zij als zonen en dochters van het verbond moeten leven. Exodus 20 tot en met 23. In Exodus 19 werd het volk uitgenodigd tot het verbond. En in Exodus 24 wordt het verbond gesloten. De Heere zei tegen Mozes: klim naar boven met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de leiders van Israël. Allen, behalve Mozes, moeten op een afstand neerknielen. Alleen Mozes mag naar mij toekomen. En onthoud goed dat het volk de berg absoluut niet mag betreden. Toen gaf Mozes alle regels en wetten die de Heere hem had gegeven aan het volk door. En het volk riep eenstemmig: aan alles wat de Heere heeft gezegd, zullen wij gehoorzamen. Exodus 24, vers 1 tot en met 3. Ter voorbereiding van de verbondsluiting krijgt Mozes, die nog op de berg is, verdere instructies. Hij moet afdalen en Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten bij zich roepen en met hen de berg opklimmen. Aaron mag mee met Mozes, als zijn broer. Uit de gegevens blijkt dat Aaron na Mozes de belangrijkste is. Ook verschijnen Nadab en Abihu ten tonele, de twee oudste zoons van Aaron. Waarschijnlijk mogen Aaron en zijn zonen met Mozes mee, omdat zij voorbestemd zijn tot het priesterschap. De 70 oudsten zijn representanten van het volk Israël. Zij vergezellen Mozes, maar moeten op afstand blijven en daar neerknielen. Alleen aan Mozes is het toegestaan om verder te gaan in de richting van de Heere. Deze instructies betekenen dat rondom de berg een aantal zones ontstaan. De eerste zone is een buitenste cirkel, daar bevindt zich het volk. Dichter bij de top van de berg is een gebied waar Aaron, Nadab, Abihu en de 70 oudsten zich bevinden. Het binnenste gebied is op de top van de berg waar de Heere en Mozes zijn. Hoe anders waren de dingen onder de wet dan ze nu onder de genade zijn? Onder de wet moeten de Israëlieten op afstand aanbidden. Maar vandaag lezen we in Efeziërs 2 vers 13: maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen. Vandaag redt de Heere mensen door zijn genade en leidt hen met diezelfde genade over het levenspad. En het volk riep eenstemmig: aan alles wat de Heer heeft gezegd, zullen wij gehoorzamen. Dit is de tweede keer dat de Israëlieten een bevestigend antwoord hebben gegeven toen God hen vroeg of ze zijn geboden en wet wilden gehoorzamen. Opvallend is dat Israël belooft alle woorden van de Heer te doen, terwijl ze alle woorden nog niet hebben ontvangen. Ze hebben de 10 geboden gekregen en geloven dat ze die kunnen houden. De Israëlieten overschatten zichzelf. Ook vandaag zijn er mensen die nog steeds geloven dat ze aan Gods standaard kunnen voldoen. Maar het kan niet. Dat heb ik niet bedacht. Het woord van God zegt in 1 Johannes 1 vers 8: als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Een mens misleidt zichzelf. Vanuit zichzelf kan een mens niet aan Gods standaard voldoen. Exodus 24 vers 4 tot en met 7. Mozes schreef alle wetten van de Heer op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onderaan de berg van de Heere met 12 grote gedenkstenen eromheen, voor elke stam van Israël één. Toen liet hij een aantal jonge mannen brandoffers en stieren als vredeoffers aan de Heere brengen. Daarna nam Mozes de helft van het bloed van de offers en deed het in schalen. De andere helft sprenkelde hij over het altaar. En hij las de mensen voor uit het boek dat de regels en wetten van het verbond met God bevatte. En het volk zei opnieuw: wij zullen ons aan al deze wetten houden. Het is een belangrijk moment.
Voor de eerste maal brengen de Israëlieten zelf hun offers. De Israëlieten zijn vol zelfvertrouwen. Ze dachten echt dat ze Gods wet konden houden. Ze beloofden de Heere te gehoorzamen, maar deden en konden het niet. Ook vandaag kan een mens geloven dat hij God kan behagen, maar hij kan het niet. Wat zien we om ons heen? Een wereld die midden in de zonde en schuld ligt. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Het is overal om ons heen te zien. De Heer heeft absoluut gelijk en Paulus verwoordt het in Romeinen 3 vers 10. Het staat zo in de boeken. Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. We leven in een tijd waarin de wereld op zijn kop staat. Wat kwaad is, wordt goed genoemd. En wat goed is, kwaad. Jezus zegt zelf, het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Matteüs 24 vers 12. Vandaag is dat zeker het geval. Exodus 24 vers 8. Toen nam Mozes een schaal met bloed, sprenkelde het over het volk en zei, dit bloed bevestigt het verbond dat de Heere met u heeft gesloten door deze regels en wetten te geven. Mozes voltooit de verbintenis door bloed te sprenkelen op het volk. In de christelijke gemeente is deze tekst betrokken op het avondmaal. Het vergoten bloed van de Heer Jezus is het bloed van het nieuwe verbond, Matteüs 26. Hebreeën 9 vers 22 zegt, wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. De Heere zal dit vele malen herhalen. Exodus 24 vers 9 en 10. Toen klommen Mozes, Aaron, Nadab en Abihu en de 70 leiders de berg op. Zij zagen de God van Israël en het leek alsof hij op een vloer van safieren stond, helder als de hemel. Nadat Israël en de Heere als verbondspartners aaneen zijn gesmeed, komt het moment waarop Mozes, Aaron, Nadab en Abihu de berg moeten beklimmen. Overeenkomstig de opdracht in vers 1. Zij mogen naderen tot de plaats waar de Heer is. Dan vindt er een groot wonder plaats. Ze mogen een openbaring van de Heer zien. En het eerste wat hierbij opvalt is de vredige aanblik van de Heer. Zij zagen de God van Israël moet worden opgevat in het licht van Exodus 33 vers 20. Daar wordt verklaard dat geen mens de Heere zal zien zonder te vergaan. Dit neemt niet weg dat hier sprake is van een openbaring van God, die veel van zijn heerlijkheid laat zien en daarmee zeer intens is. Dat de Heer op zijn troon zit, blijkt uit de beschrijving van wat onder zijn voeten is. De beschrijving vertoont overeenkomsten met latere beschrijvingen, Jesaja 6 en Ezechiël 1. Vooral de overeenkomst met de beschrijving in Ezechiël overtuigt dat in Exodus sprake is van een openbaring van de troon des Heren. In Ezechiël liggen ook safierstenen onder zijn voeten. Ook Johannes 1 vers 18 bevestigt het voorgaande. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, Jezus Christus, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Wat zij zagen was een openbaring van God die veel van zijn heerlijkheid liet zien. Alles wat wij nu weten over God de Vader is door zijn Zoon. Wij weten niet hoe God de Vader eruit ziet, hoe hij voelt of denkt. God zelf zegt in Jesaja 55 vers 8 en 9, mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u. En mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. Mozes en de anderen zagen een openbaring van de Heere. Dat neemt niet weg dat hier sprake is van een openbaring van God, die veel van zijn heerlijkheid laat zien en daarmee zeer intens is. Exodus 24 vers 11. Hoewel de leiders God nu zagen, doodde hij hen niet. Nadat zij God hadden gezien, aten en dronken zij gewoon.
Er was niets met hen gebeurd. Dit laatste was op zich al een wonder. Later vraagt Mozes om de Heere te mogen zien. Alles wat hij gezien had, was een openbaring van de Heere. Het zien van God was ook de vraag van Filippus in Johannes 14, vers 8 en 9. Maar Filippus zei, Heere, laat ons de Vader zien, meer verlangen wij niet. Nu ben ik al zo lang bij jullie, Filippus. Ken je mij nu nog niet? Wie mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien. Hoe kun je mij dan vragen de Vader te laten zien? Als je God wilt zien, moet je goed naar de Heer Jezus kijken. Er is een middelaar tussen God en mensen. God staat aan de ene kant en de mensen die tegen hem ingaan, de zondaren, staan aan de andere kant. En de Heer Jezus Christus, die zelf mens is geweest, staat er als enige middelaar tussenin. Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheus 2 vers 5. Een mens komt alleen tot God door de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Exodus 24 vers 13. Mozes en Jozua stonden op en klommen verder omhoog naar de berg van God. Jozua komt steeds meer in beeld. De Heere bereidt hem voor om Mozes op te volgen. Hij is nog een jonge man en de Heere gaat hem nog veel leren voordat hij klaar is om het volk Israël te leiden. Exodus 24 vers 14 tot en met 18. Tegen de leiders zei Mozes, blijf hier op ons wachten. Als er problemen zijn, kunnen jullie bij Aaron en Hur terecht. Toen klom Mozes de berg op en verdween in de wolk die de top van de berg bedekte. De heerlijkheid van de Heere rustte 6 dagen lang op de berg Sinaï. En op de 7e dag riep God Mozes vanuit de wolk. Het volk, onderaan de berg, was getuige van het indrukwekkende schouwspel. De heerlijkheid van de Heere op de bergtop leek op een verterend vuur. Mozes beklom de berg verder en verdween in de wolk. Daar bleef hij 40 dagen en nachten. Nadat Mozes en de anderen zijn teruggekeerd naar het kamp, spreekt de Heere opnieuw tot Mozes. Mozes krijgt de opdracht om de berg van God opnieuw te beklimmen, om 2, door God beschreven, stenen platen in ontvangst te nemen. Op de platen staan de 10 geboden beschreven. Samen met Jozua, zijn dienaar, gaat Mozes de berg op. Jozua begeleidt Mozes niet helemaal tot aan de top van de berg. Hij blijft op gehoorafstand tussen Mozes en het kamp. Exodus 32 vers 17. Mozes gaat alleen verder om de Heere te ontmoeten. Voor een bepaalde tijd verlaat Mozes het volk. Daarom treft hij een aantal maatregelen met het oog op de dagelijkse gang van zaken. De oudsten moeten achterblijven en Aaron en Hur vervangen Mozes als opperste rechter en raadgever. Hierna gaat Mozes de berg op. Een wolk bedekt de top van de berg, zodat de Heere onzichtbaar en ontoegankelijk is. Ook voor Mozes is de Heere niet toegankelijk. De heerlijkheid van de Heere rustte 6 dagen lang op de berg Sinaï. We zien een herhaling van de openbaring van de Heere aan het begin van de verbondsluiting, Exodus 19. 6 dagen lang kan Mozes niet naderen tot de heerlijkheid van de Heere. Op de 7e dag roept de Heere hem en nadert hij tot de wolk. Hoewel de heerlijkheid van de Heere omhuld is door rook, is de intense glans ervan zichtbaar voor het volk. Voor de Israëlieten wordt duidelijk dat de aanblik ervan gelijk is aan een verterend vuur. Wanneer Mozes ten slotte tot de Heere nadert, blijft hij 40 dagen en 40 nachten bij hem. Daar wordt hij ingewijd in de wil van de Heere voor zijn volk. In deze periode op de berg Sinaï ontving Mozes de voorschriften die in de rest van Exodus worden vermeld. Als afsluiting van het gesprek met Mozes geeft de Heere hem 2 stenen platen. Daarna zegt de Heere dat Mozes weer terug moet naar het volk. Hij moet gaan zien wat het volk in de tussentijd heeft gedaan. Exodus 32. De Heere zei tegen Mozes,
Zeg het volk Israël dat iedere man die in zijn hart de behoefte daartoe voelt, mij iets mag geven van de volgende zaken. Exodus 25, vers 1 en 2. Nadat vermeld is dat de Heere tot Mozes spreekt, leggen de eerste verzen de nadruk op de betekenis van de heffing en op de vrijwillige gezindheid. Een heffing is een bijdrage, afgezonderd van een grotere hoeveelheid, voor een heilig doel. De heffing van de Israëlieten is vrijwillig en de gezindheid waarmee men geeft is bepalend. De Heere dwingt niet om te geven. Hij heeft de blijmoedige gever lief. 2 Korinthe 9 vers 7. Uit Exodus 36 blijkt dat het volk meer dan genoeg heeft. Exodus 25 vers 2 tot en met 7. Zeg het volk Israël dat iedere man die in zijn hart de behoefte daartoe voelt, mij iets mag geven van de volgende zaken. Goud, zilver, koper, blauw-purper, rood-purper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, rood geverfde lamsvellen, dassenvellen en acaciahout, olie voor de lampen, specerijen voor de zalfolie en kruiden voor het reukwerk, onyxstenen en stenen voor het priesterkleed en de borsttas. In de hoofdstukken 25 tot en met 30 van Exodus geeft de Heere aan Israël de blauwdruk voor de tabernakel en de aanwijzingen voor de gewaden van de hoge priester. Daarna volgt de bouw en oprichting van de tabernakel en het feit dat de tabernakel gevuld werd met de heerlijkheid van de Heere. De tabernakel moest het centrum van het leven van het volk Israël worden, omdat het de plaats was waar de mensen tot de Heere konden naderen. Een paar maanden na de uittocht uit de slavernij vraagt de Heere de Israëlieten een vrijwillige bijdrage om de tabernakel te helpen bouwen. Opvallend is dat de Israëlieten veel gaven. Te veel, ze kregen te horen dat ze moesten stoppen. Zoiets gebeurt niet vaak. Ook vandaag kunnen we daaraan een voorbeeld nemen. De Israëlieten waren vrijgevig en royaal in hun gaven voor het huis van de Heere. Dat wat ze gaven staat opnieuw vermeld in Exodus 35. In vers 3 worden drie metalen genoemd, goud, zilver en koper. Het Hebreeuwse woord dat met koper vertaald is, kan zowel brons als bijna zuiver koper zijn. Brons is een mengsel van koper en tin en is harder dan koper. De Israëlieten zullen het met het goud en zilver uit Egypte hebben meegenomen. Het mag duidelijk zijn dat alleen de mooiste en kostbaarste geschenken geschikt zijn voor de dienst van de Heere. Het priesterkleed en de borsttas zullen we in Exodus 28 verder toelichten en bespreken. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zich afvragen, waar komen al die kostbaarheden vandaan? Israël was toch een slavenvolk? Veel eigendommen zullen ze niet hebben gehad? Een legitieme vraag. In het zoeken naar een antwoord is het van belang de woorden van Mozes te betrekken die hij voor de uittocht had uitgesproken. In Exodus 12 vers 35 wordt gezegd, zij gehoorzaamden het bevel van Mozes en vroegen de Egyptenaren om goud, zilver en kleren. In vers 36 van Exodus 12 lazen we, zo bleef het Egyptische volk berooid achter. Toen Israël Egypte verliet, namen zij enorme rijkdommen mee. Exodus 25 vers 8, het volk moet een heiligdom voor mij maken, zodat ik onder mijn volk kan wonen. Na de opsomming van de materialen wordt in vers 8 het doel genoemd. Alles dient voor de bouw van een heiligdom, waarin de Heere wil wonen. Dit wonen is de belangrijkste functie van de tabernakel. Het wonen van de Heere loopt in het Nieuwe Testament uit op Johannes 1 vers 14. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Christus leefde een tijd lang onder ons. De woning, of het paleis, omdat de Heere de koning van Israël is, moet gemaakt worden overeenkomstig de aanwijzingen die de Heere zelf aan Mozes geeft. De tabernakel is in zijn geheel en in alle details, ook de dienst van de verzoening, precies overeenkomstig de wil van God. Het woord tabernakel
is afgeleid van een Latijns woord dat tent of woning betekent. Mozes heeft de voorschriften voor de bouw tijdens zijn verblijf op de berg Sinaï ontvangen. Exodus 24, vers 16 tot en met 18. Israël moest door de Heere geregeerd worden. Zijn troon is boven de cherubs. De Heere wil wonen te midden van zijn volk. Maar is het wel mogelijk dat de Heere woont in een door mensen handen gemaakt gebouw? Ook Salomo stelt die vraag bij de inwijding van de tempel. Is het echt wel mogelijk dat u op aarde zou willen wonen? Zelfs de hoogste hemelen kunnen u niet bevatten. Laat staan deze tempel die ik heb gebouwd. 1 Koningen 8 vers 27. De tabernakel moest de plek zijn waar de Israëlieten de Heere God konden ontmoeten en dienen. De Heer is de eeuwige koning. Laat alle volken dat goed beseffen en eerbied voor hem hebben. Zijn troon is boven de cherubs. De aarde is aan hem onderworpen en moet zich met diep ontzag onder hem stellen. Psalm 99 vers 1. Exodus 25 vers 9. Het moet een grote tent worden, een tabernakel. Ik zal u een voorbeeld laten zien en nauwkeurig omschrijven hoe ik het gemaakt wil hebben. Het Bijbelboek Hebreeën vertelt dat deze aardse tabernakel gemaakt werd naar een kopie van het echte heiligdom in de hemel. Hebreeën 8 vers 5. Hoe moeten we dit zien? Is er letterlijk een tabernakel in de hemel? De meningen over dit punt zijn verdeeld. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën schrijft in hoofdstuk 8: Christus is onze hoge priester. En hij zit aan de rechterhand van God, op de troon in de hemelen. Hij dient God in het hemelse heiligdom, in de ware tempel die door de Heere en niet door mensen gebouwd is. Volgens Hebreeën 8 vers 5 moest Mozes de tabernakel maken naar het voorbeeld dat hem door de Heere was getoond. Exodus 25 vers 40. Daaruit concludeert de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën terecht, net als vele van zijn Joodse tijdgenoten, dat de aardse tabernakel een afbeelding was van een veel grotere hemelse realiteit. In Openbaringen 15 vers 5 lezen we: Daarna zag ik de tempel in de hemel, de tempel met de verbondstent, wijd opengaan. De aardse tabernakel is alleen een afbeelding, een gelijkenis, Hebreeën 9 vers 9, van de manier waarop God de Vader met de gelovigen wil omgaan. De hemelse tabernakel is door God zelf opgericht. Hebreeën 9 vers 11. Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. In Hebreeën 9 vers 24 wordt de hemelse tabernakel gelijkgesteld met de hemel zelf. Christus is binnengegaan in de hemel zelf. Nadat hij de hemelen was doorgegaan, is hij aangekomen in de eigenlijke woonplaats van God, de plaats van Gods troon. Daar zit hij aan de rechterhand van zijn Vader. Niet alleen in zijn persoon en in zijn hoge priesterschap is de Heer Jezus verheven boven de Levitische priesters. Maar ook zijn heiligdom is beter. De aardse tabernakel is een afbeelding van een veel grotere hemelse realiteit. In de volgende uitzending gaan we verder met de bouw van de tabernakel.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alles. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

samen dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook